Je breekt en je hakt en je boort door de bergen. Je maakt elke heuvel gelijk met de grond. De reuzen van nu lijken morgen maar dwergen.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokale media hebben de feiten te maken met een jarenlange familieveten. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap 3e. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.
1: Een nieuw uur met de grootste hits.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.

0: In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokale media hebben de feiten te maken met een jarenlange familieveten. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap 3e. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schijnen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedemorgen.

vergaan. Niet de bloemen, het is de bloei. Niet de regen, het is de groei. Niet de maan, het is de nacht.

Dit is geen lied, het is hakketak. Dit is geen verhaal, het is bric-à-brac. Het is al geknipt, het is al gelijmd. Het is al geplakt, het is al gerijmd.

0: Er is opnieuw een drone gezien in de buurt van luchthaven Brussels Airport. Luchtverkeersleider Skies kreeg de drone op de radar. Bij de luchthaven zelf kwam geen melding binnen. Daar waren geen vertragingen vrijdag wel, toen zijn na een drone-melding zelfs enkele vluchten afgeleid. In Oosterozebeke in West-Vlaanderen heeft een felle brand een loods helemaal vernield. In de loods lag hout en textiel. De brand veroorzaakte een dikke rookpluim. De gemeente stuurde een bieluit uit met de vraag om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer heeft de hele nacht geblust. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Oekraïne en Rusland gaan mogelijk volgende maand weer onderhandelen over een vredesakkoord. De stafchef van de Oekraïnse president Zelensky zegt dat ook de VS daarbij zullen zijn. Maar waar of wanneer precies is nog niet bekend. Een rechtstreeks ontmoeting tussen Zelensky en de Russische president Poetin is wel nog niet voor meteen. Dat zal pas voor de eindfase van de onderhandelingen zijn. 13 mensen die betrokken waren bij het dodelijke ongeval met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn al terug in Nederland. Ze kwamen naar huis met de bus, de ambulance, de taxi of het vliegtuig. Bij het ongeval kwamen 5 mensen om. 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Elena Rybakina heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in haar carrière. Ze versloeg in de finale in New York de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka in 3 sets. Rybakina kwam tot nu op de US Open nooit tot in de finale, maar dit verandert alles, zegt ze.
1: For some reason New York wasn't my best place for tennis for the past years, but definitely now it changed and I hope that next time when I come it's going to be again till the very end.
0: Vanavond is er de finale bij de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. En in ons voetbal heeft Union ruim kunnen winnen tegen nieuwkomer Lommel 5-0. Het staat zo voorlopig aan de leiding. OH Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. En Westerlo kon voor het eerst thuis winnen 4-2 tegen Standaard. Af en toe regen, al komt de zon er vanmiddag geregeld ook door bij 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken af bij 24 graden. Het kan dan ook wat regenen. Dinsdag iets warmer en droog.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Hallo, lieve luisteraars, ik ben Hugo.
5: En ik ben Erik Vlanders.
4: En wij hebben samen een nieuwe single uit met als titel...
5: Een vriend voor het leven.
4: En dat zijn we zeker en vast. We zijn heel blij dat wij tot hitschijf van de week zijn bij Radio
5: Memory. En wij zijn jullie daar ontzettend dankbaar voor.
4: Veel luistergenot.
6: Je kunt

0: vind ik de rust die mij ontbreekt.
1: Ook al is het lang geleden,

0: Van de 60s tot de 90s. Van de Nillies tot nu. En ook Nederlandstalig.
1: Radio Memory. Radio Memory. I just swear.

0: al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Radio Memory.
6: Goedemorgen.

0: is opnieuw een drone gezien in de buurt van luchthaven Brussels Airport. Luchtverkeersleider Skies kreeg de drone op de radar. Bij de luchthaven zelf kwam geen melding binnen. Daar waren geen vertragingen, vrijdag wel, toen zijn na een drone-melding zelfs enkele vluchten afgeleid. In Oosterozebeke in West-Vlaanderen heeft een felle brand een loods helemaal vernield. In de loods lag hout en textiel. De brand veroorzaakte een dikke rookpluim. De gemeente stuurde een bialert uit met de vraag om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer heeft de hele nacht geblust. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Oekraïne en Rusland gaan mogelijk volgende maand weer onderhandelen over een vredesakkoord. De stafchef van de Oekraïnse president Zelensky zegt dat ook de VS daarbij zullen zijn. Maar waar of wanneer precies is nog niet bekend. Een rechtstreeks ontmoeting tussen Zelensky en de Russische president Poetin is wel nog niet voor meteen. Dat zal pas voor de eindfase van de onderhandelingen zijn. 13 mensen die betrokken waren bij het dodelijke ongeval met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn al terug in Nederland. Ze kwamen naar huis met de bus, de ambulance, de taxi of het vliegtuig. Bij het ongeval kwamen 5 mensen om. 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Elena Rybakina heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in haar carrière. Ze versloeg in de finale in New York de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka in 3 sets. Rybakina kwam tot nu op de US Open nooit tot in de finale, maar dit verandert alles, zegt ze.
1: For some reason New York wasn't my best place for tennis for the past years, but definitely now it changed and I hope that next time when I come it's going to be again till the very end.
0: Vanavond is er de finale bij de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. En in ons voetbal heeft Union ruim kunnen winnen tegen nieuwkomer Lommel 5-0. Het staat zo voorlopig aan de leiding. OH Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. En Westerlo kon voor het eerst thuis winnen 4-2 tegen Standaard. Af en toe regen, al komt de zon er vanmiddag geregeld ook door bij 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken af bij 24 graden. Het kan dan ook wat regenen. Dinsdag iets warmer en droog.
2: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Slagerzon in je hart. Sam Goris. Christophe. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Deze prachtige song uit 1985 werd geschreven door Mike Scott en groeide uit tot een van de grootste hits van The Waterboys. Een nummer over grote dromen, ambitie en iemand die verder kijkt dan de rest. Helemaal van harte welkom.
1: Hier zijn ze dan, de muzikale parels met Stef Tielemans.

de Britse soulgroep uit Manchester die scoorde in 1974 een grote hit met dit romantische nummer Sad Sweet Dreamer van de Sweet Sensation. Dit uurtje muzikale parels is gevuld met de mooiste muziek uit de vorige eeuw. We hebben ook een one hit wonder, we hebben een vinylplaatje van op onze platendraaier en Christophe Van Dam komt ook langs met

0: Uit 1984, een bescheiden hitje van Al Corley. En hij was niet alleen zanger, maar werd ook bekend als acteur in de Amerikaanse serie Dynasty. Dit was Square Rooms. En nu geven we nog eens een ruk aan onze platendraaier.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 6 september 1975. Sailing van Rod Stewart werd geschreven door Gavin Sutherland. En hij maakte er een wereldhit van. Het nummer kreeg een emotionele en bijna spirituele betekenis. Stond 4 weken op nummer 1. Sailing werd een van de grootste hits uit zijn carrière. Het nummer is afkomstig van het album Atlantic Crossing. Rod Stewart brak hiermee definitief door bij het grote publiek. Het nummer blijft populair tot op vandaag. Het werd aanzien als een van de mooiste ballads. Het is een tijdloze klassieker die blijft raken.
1: Dit is een 70s vinylparel.

Terug naar het begin van de jaren 70 met een gekende groep, Creedence Clearwater Revival. Dit was Molina. Christophe Van Damme is intussen ook aangekomen in onze studio. Zometeen brengt hij Hit Story. Maar eerst nog een plaatje van de Kreuners. Ik ben bij jou na deze van Ray Parker Jr. en Radio. A woman needs love just like you do.

0: De geschiedenis van de hit.
1: Geschiedenis van de hit.
0: Met Christophe van Dam.
2: Cowboys and Angels uit 1991 was al de vierde single, afkomstig van het album Listen Without Prejudice, volume 1 van George Michael, en werd volledig door hem zelf geschreven. De song staat in een driekwartsmaat, een walsritme dat zelden voorkomt in popsingles. Met een lengte van 7 minuten, 14 seconden, was dit George zijn langste single tot dan toe. De tekst ontstond uit een persoonlijke liefdesdriehoek. George Michael gaf later aan dat Cowboys and Angels een favoriet is van fans, maar niemand kan echt begrijpen waar het over gaat. In werkelijkheid gaat het over een vreemde driehoeksverhouding. George was verliefd op een man, terwijl een vrouw verliefd was op hem. En het liep op niets uit. Maar uiteindelijk hield George Michael er wel een goed nummer aan over.

0: heerlijke plaat was dat van George Michael en Cowboys and Angels, uitgekozen door Christophe Van Dam met Hitstory. Hij komt wekelijks langs hier bij de Muzikale Parels. Als je net intikt, van harte welkom iedereen.
1: Hier zijn ze dan.

0: kocht ooit mijn eerste vinylsingeltje in het begin van de jaren 70. En dat was er eentje van Jimmy Osmond. Long Haired Lover from Liverpool. Goed idee om die een van de volgende weken nog eens boven te halen. Dit was een andere van hem. Little Jimmy Osmond en Tweedledee.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1983. De Bell Stars met Sign of the Times betekende de grote doorbraak voor deze Britse meidengroep. De band ontstond uit de ska-formatie The Body Snatchers en tekende begin jaren 80 bij Stiff Records. Na enkele minder succesvolle singles scoorden ze bescheiden hits met Ico Ico en The Clapping Song. Pas met hun zevende single Sign of the Times brak de groep echt door in Europa. In Vlaanderen strandden ze zelfs op de nummer 2 in de hitparade. De productie van die plaat was in handen van Peter Collins, die later ook samenwerkte met grote internationale namen. Het succes bleek moeilijk te herhalen, al bleven ze jarenlang muziek uitbrengen.
1: Een one-hit wonder.

0: Jaren 60 tot de jaren 90. Dit zijn de muzikale parels. Terug naar toen.
1: Sedert de voorbije 10, 15 jaar is er op onze wereldbol zoveel veranderd en gemoderniseerd dat wij nu toch weer stilaan gaan verlangen naar de gewone dingen en het leven zoals het vroeger was. Vaak denk ik wel eens terug aan mijn geboortedorp Gierle en dan vertel ik over mijn jeugd aan mijn kinderen. Natuurlijk met een beetje heimwee naar toen. Het was zomer toen, de zon stond hoog en de lucht was blauw. En we dachten nog

gaan richting het einde van deze aflevering van de muzikale parels. Maar eerst heb ik voor jullie nog een heerlijke 80s klassieker uit 1986. Met die typische mysterieuze sound van Talk Talk en de herkenbare stem van Mark Hollis. Het nummer werd een internationale hit en groeide uit tot een van hun absolute klassiekers. Talk Talk, Life's What You Make It.

0: 70s, T-Set en She Likes Weeds. En zo hebben we al onze muzikale parels gedraaid voor deze aflevering. Volgende week, dan doen we het graag terug opnieuw. Enkel muziek uit de vorige eeuw. En vandaag besluiten we met deze 80s klassieker van The Midnight Star en The Headlines.
1: Dit waren de muzikale parels voor

0: is opnieuw een drone gezien in de buurt van luchthaven Brussels Airport. Luchtverkeersleider Skies kreeg de drone op de radar. Bij de luchthaven zelf kwam geen melding binnen. Daar waren geen vertragingen, vrijdag wel, toen zijn na een drone-melding zelfs enkele vluchten afgeleid. In Oosterozebeke in West-Vlaanderen heeft een felle brand een loods helemaal vernield. In de loods lag hout en textiel. De brand veroorzaakte een dikke rookpluim. De gemeente stuurde een bi-alert uit met de vraag om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer heeft de hele nacht geblust. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Oekraïne en Rusland gaan mogelijk volgende maand weer onderhandelen over een vredesakkoord. De stafchef van de Oekraïnse president Zelensky zegt dat ook de VS daarbij zullen zijn. Maar waar of wanneer precies is nog niet bekend. Een rechtstreeks ontmoeting tussen Zelensky en de Russische president Poetin is wel nog niet voor meteen. Dat zal pas voor de eindfase van de onderhandelingen zijn. 13 mensen die betrokken waren bij het dodelijke ongeval met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn al terug in Nederland. Ze kwamen naar huis met de bus, de ambulance, de taxi of het vliegtuig. Bij het ongeval kwamen 5 mensen om, 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Elena Rybakina heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in haar carrière. Ze versloeg in de finale in New York de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka in 3 sets. Rybakina kwam tot nu op de US Open nooit tot in de finale, maar dit verandert alles, zegt ze.
1: For some reason New York wasn't my best place for tennis for the past years, but definitely now it changed and I hope that next time when I come it's going to be again till the very end.
0: Vanavond is er de finale bij de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. En in ons voetbal heeft Union ruim kunnen winnen tegen nieuwkomer Lommel 5-0. Het staat zo voorlopig aan de leiding. OH Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. En Westerlo kon voor het eerst thuis winnen 4-2 tegen Standaar. Af en toe regen, al komt de zon er vanmiddag geregeld ook door bij 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken af bij 24 graden. Het kan dan ook wat regenen. Dinsdag iets warmer en droog.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leijs Galmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

0: Goedemorgen, Tony.
1: Ja.
0: Misschien jouw micro iets doorduwen.
1: Ah, ik hoorde hem nog niet. Ja, voilà.
2: Oké. Okay.
0: Voilà, nu horen we elkaar.
2: Ja.
0: Zeg, dat begint hier goed. Merci voor dat plaatje. Hè.
2: Dat is mooi, hè?
0: Pretty woman, ja.
2: Ja.
0: Merci, joh. Complimentjes al van 's morgens vroeg.
2: Ja.
0: Dat is goed. Zeg, wij krijgen vandaag een gast, hè?
2: Ja.
0: Twee eigenlijk.
2: Marco Kimsen en dan Lindsay van de Velde.
0: Ja, ik kwam nog even langs.
2: Ook, ja.
0: Hè? Even polsen hoe het staat met haar vooruitgang in de Miss België-verkiezingen.
2: Ja.
0: Maar we gaan ook mensen aan de telefoon, want iedereen kan bellen op 0266-99660 en kan zijn verzoekjes doen. En ik denk dat we iemand hebben.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Tony. Goedemorgen, Hilde.
0: Goedemorgen, Geert.
3: Goedemorgen.
0: Zeg, ik heb een vraag. Komt onze Tony duidelijk over?
3: Tony komt duidelijk over, ja.
2: Ah,
3: en jij ook, hè?
2: Van alles, ja.
0: Ik heb een klok als een stem als een klok.
3: Ja,
0: dat kan niet missen, hè.
2: Ja.
0: Kan niet missen. Zeg het een keer, Geert. Jij wou de groetjes doen.
3: Ja, ik wil de groetjes doen aan Vivian. Aan jullie allemaal in de studio natuurlijk.
2: Ja.
3: Dan ook aan Yves, aan Marianne en Kelly.
0: Ja.
3: Aan Frans en zijn vrouwke. Aan Rudolf en Anja. Johan de radioman en Roosje.
0: Ja.
3: En aan alle medewerkers van Radio Memory. Want ik zeg het al heel veel keer. Er zijn er heel veel voor allemaal op te noemen.
0: Ja, je hebt nog Daniel, je hebt nog Katrien, je hebt nog Sylvie,
2: Wendy.
0: Je hebt nog Wendy. Ja. Allee, kan maar ja, roepen, maar ja, Danny de Groot.
3: Die weten wel dat ze erbij zijn.
2: Ja, voilà.
0: Ah ja, we gaan dat volgende keer doen. En die weten dat ze erbij zijn.
2: Voilà.
3: Ja. En ik heb gehoord dat Marco Kimsen komt.
2: Ja.
0: Ja. We zijn in blijde verwachting.
3: Tony.
2: Ja.
3: Kun jij zeggen tegen Marco Kimsen dat hij de groetjes moet overdoen op de radio van ik en Vivian?
2: Oké, ik ga hem dat straks zeggen, is goed.
3: Maar wij gaan in januari naar zijn fanbal, hè.
2: Ah ja.
3: Tekenen.
2: Ja, ik ga het straks tegen hem zeggen.
3: Ja. En ik heb een mooi plaatje gekozen van Marco Kimsen.
2: Ja.
3: Als ik morgen niet mee wakker word.
2: Oei.
0: Ja.
3: Allee, dat is niet letterlijk bedoeld,
2: maar...
0: Ja, gaan we nu al platen van Marco Kimsen draaien? Ik dacht in 2 uur. Maar ja,
2: we gaan eentje draaien.
3: Ja,
2: eentje.
3: Maar ik bedoel, hij komt dus, ja.
2: Ah,
3: dat was een voorsmaak.
0: Ja, hij komt,
2: de lieve goede Sint.
0: Ja.
3: Dat is nog een beetje vroeg.
2: Dat is nog wat vroeg, hè.
0: Wow, ja. Als je er op tijd aan begint...
2: Je kunt nu al je kerstboom ook al zetten. Dus.
0: Ja, we gaan niet zo van die lichtjes.
2: Ja.
0: We gaan dat hier weer versieren. Hè.
2: Ja, bij onze buurvrouw hangen al lichtjes.
0: Die hangen daar gaan sjagen. Ja, het was vorig jaar ook supermooi versierd.
2: Ja.
0: Dat zeg ik het zelf.
3: Ja. Maar de studio is nu ook al mooi versierd. Ik zie het staan met een beertje daar.
2: En ons Sammeke.
0: Is Sammeke met zijn lange slurf. Hè.
2: Ja.
0: Sammeke.
2: Ja.
0: Maar ik heb hier ook mijn naakje nog bij mij.
2: En ons zwarte hek staat hier ook nog. Hè.
3: Ja.
0: Het zijn er twee. Hè.
2: Het zijn er twee. Dat zeg ik dezelfde. Hoort. Hoorde, ja. Heert.
3: Oké.
2: Hoort, Heert. Wacht een minuut. Hoort.
3: Ah, ja, ik hoor ze.
2: Dat... Voilà, dat is ons zaapje, hè.
3: Ja, is mooi.
0: Ja, en moet slapen. Allee. Doe. Snurken.
3: Oké.
2: Dan gaan snurken ze. Hoort, Heert. Dan gaan snurken. Hoorde.
0: Slapen, hè.
2: Ja.
0: Slapen, hè, nu.
2: Ja.
3: Oké. Ik ga jullie laten.
2: Ja, Heert.
3: Tot vanmiddag, Tony.
2: Tot vanmiddag, dan ben ik er ook tussen 2 en 4.
3: Oké, dan ga ik wel bellen.
2: Oké, het is goed. Heert, bedankt voor te bellen.
3: Graag gedaan.
2: En groetjes daar, hè.
3: Vandaag speelt Club Brugge tegen Antwerpen, hè.
2: Ja, want die gaan winnen met 2-1.
3: Ja, ik hoop het ook.
2: Ah.
3: Maar ja, Union heeft ook gewonnen met 5-0.
2: Ja.
3: Dus hij is goed voor de hele, hè.
2: Ja, dat is juist.
0: Ik ben fan van Mignon, dat weet
3: ik. Ja, dat weet ik.
0: Maar ze gaan toch weer kampioen spelen van het jaar, dus ja.
3: Nog een goede zondagmorgen, verder gewenst.
2: Ja, ja, Heert, en tot deze namiddag, jongen.
3: Ja, tot deze namiddag.
2: Jo, dag. De mensen kunnen nog altijd bellen, Hilde.
0: Op 0266-99660. En het plaatje van Marco Kimsen.
2: Als ik morgen niet meer wakker word.
0: Ja, dan... Dat is een spettige zaak.
2: Nou ja, dan blijven we voorslapen.
0: Maar,
2: hè?
0: Ja, maar dan... Wij zelf gaan het niet voelen. Allee, nee. Die persoon had het niet voelen.
2: Maar we gaan nu eerst de plaat draaien.

0: Voilà.
1: Ja. En we zaten daar weer met dubbele lijnen, maar ja, wij kunnen soms niet snel genoeg opnemen, omdat we met ene persoon bij niks zijn. Dus als het niet lukt, de eerste keer gerust terugbellen. We hebben iemand aan de lijn. Even luisteren. Goedemorgen.
2: Dag, schoonmaatje.
1: Ah, dag, schone jongen. Alles goed mee?
0: Dag, Franske.
2: Ja, ik ben juist gescheiden en als ik ben om 10:15 waar, hoor ik dan een hele goede nacht gehad. Ik heb een goed lang geslapen.
1: Ik zei dit tegen een Tony, de tijd dat ik de zondag nog niet lang geslapen en die is voorbij.
2: Ja, mijn vriend, we gaan gisteren weg geweest, hè?
1: Hela.
0: We waren op tijd thuis, Franske.
2: Het
1: was om 11
2: uur. Ik weet alles, hè? En de Tony.
1: Ja, het was om 11:30 gedaan, dus. En we zijn nergens blijven plakken, dus.
0: Nee.
2: Zeg, deze avond moet je, want ik heb het niet gezien. Renke en wij gewoon een vrijdag. Nou, vandaag rijdt er in Canada, hè?
1: Wie, wat? Zegt dat niet in
2: de
1: Vlaams?
2: De Renko, de grote dingen in de Gebek daar in Canada.
1: Renko, ja. Heeft hij gewonnen?
2: Een vrijdag heeft hij gewonnen, was met twee man eruit.
1: Ah, alleen vooruit.
2: En nou vandaag rijdt er in, want dan geef je s'avonds om 8:00 of zo. Het begint om 8:00.
1: Mooi, om 8:00, wie kijkt er
2: dat
1: nog
2: in Canada, joh. Dat
1: ja, joh.
2: Dat is hier mee, hè.
1: Ah, ja.
2: Je moet als favoriet kijken, eigenlijk.
1: Maar mijn favoriet is Van der Poel, hè, jongen.
2: Ja, maar Van der Poel, ik ben ook nog favoriet van der Poel, maar hij heeft mij het werkenbeschap. Ik heb dus de maas, een jongen blijft toos, dan kan ik niks gaan doen.
1: Wiener.
2: Van der Poel kan er niks aan doen,
1: maar
2: schijkt.
1: Maar jongen, die wint dat op zijn eenbeen.
2: Nee, eerlijk, hè, voor je vrienden, maar dat kan niet, die Den Berg is terug, hè.
1: Maar wanneer, wacht.
2: Renko ook op internet, wacht wel, Renko op internet.
1: Ik wens het aan de Remco ook, hè, maar ja.
2: Of
1: wou
2: je toch
1: wel,
2: hè?
1: De woud.
0: Ja.
1: Die jongen verdient dat ook al een keer.
2: Ja, de Geert, supporter, ik ben ook supporter van Club Brugge. Maar Club Brugge speelt dit jaar heel slecht. Ik durf dat zeggen.
0: Ja.
2: Dat is waar, Tony, vandaag. In de week ook verliezen tegen dingen zijn. Niet helemaal lekker, ze gaan niet goed bij zich.
0: Nee.
2: Ja. Ze moeten gewoon bijdragen.
1: Het vraagje, wie dat wint. Of dat nu in de koers is of in het voetbal, ik heb daar geen neuro meer mee.
0: Voilà.
2: Ja, maar ik kan hem maar daarin kwijt, ik word er kwaad van.
1: Dat moet je niet doen, alsjeblieft, krijg je iets aan je hart.
2: Als ik daar op de koers zit te zien, een renker had aan kop en de wind, dat slaat mijn hand, 100-200 per uur.
1: Juist.
2: Ja, vroeger met mijn naast ook, dan spring ik recht in mijn brand, en dan klaar mijn papa wat krijgen, ja, zeg. Dat is van blaadschap om nog springen, joh.
1: Ja, maar pas op, ik ben ook content dat zij wint, hè, maar... Voor te zeggen dat ik er een feestje ga aan verbouwen.
2: Ja, ik krijg hardkoppig, van mijn hart en rap, heel mooi.
1: Ja, mijn hart slaat rap van andere dingen, zei Franske.
2: Ik zal eens over nadenken, voor wat?
1: Gisteren bijvoorbeeld, bij de Le Folle de Gaan, heb ik wel een paar keren goed gelachen.
2: Ah,
1: ja. Er waren een paar goede mopjes bij. Zeg het eens, Franske.
2: Ja, ik ga aan de groetjes in jullie baden. Ja.
0: Dank u.
2: En voor jou een dikke groep, vriendelijke.
1: Dank u.
2: En aan de neefdrukende groeten, aan Kelly, aan Marianneke, aan Geert en Vif, aan Roosje, aan Daniel, aan Jan de Radioman.
1: Ja.
2: Dan aan Katrien, aan Wendy, aan Cindy, aan mijn broer Dolf en Anja, aan Anneke, aan Jeremy. Ik ga zeggen, alle luisteren alle medewerkers van de radio, want anders werd de vijfde kans niet behalen.
1: Ja, de Daniel is dat ook weer vergeten, hè.
0: En ons Nancy?
2: Ik heb Daniel gezegd.
0: En ons Nancy?
1: Ja, en ons Nancy.
2: Ons Nancy, ik had hem daarvan ervan.
1: Ja, maar jij vergeet
2: die
1: altijd.
2: En ik heb de Nancy gezegd, zeg, one night with you, puntje, puntje,
0: hola,
2: puntje,
0: hola.
2: Puntje.
0: Ah.
2: Ik heb puntje, puntje gezegd, hij moest lachen.
1: Maar dat is ze niet
0: dat is het tegen ons niet gezegd, hè. One night with you, punt, punt, punt.
2: Ja, maar dan. Iedere keer met je puntje, puntje, puntje. Het
1: gaat dat veel centjes kosten, zijn man.
2: Maar ik ben een duig niet, hè.
0: Ja, een snoeper, hè, een snoeper.
2: Ik ben een snoeper, maar vrouw zit toch voor mij dat ik er
0: wel
2: goed.
0: Ook niet
2: zo,
0: wij
2: dansen de muizen,
0: joh. Ah, voilà, hè.
1: Het is een mooie plaat van Elvis. We gaan ze direct gaan draaien.
2: Oké, bedankt, vriendje.
1: Goed.
0: Tot dag, Franske. Jo, salukes. Jo, dag. Jo, de mensen kunnen nog altijd telefoneren.
1: Ik ken dat dan nu nog niet van, Bart.
0: 0266-99660.
1: Goed, Tony.
0: En onze Machiels Christophe uit Dendermonde zegt dat we goed bezig zijn.
1: Juist, Annie. Ja. Dank je wel,
0: we zijn goed bezig, zeg.
1: En bedankt voor het luisteren ook. En wij gaan de plaat draaien van Elvis.
0: One Night.
1: With you.
0: Hola. Voilà.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Radio Memory.
4: De beste muziek
3: hoor je hier.
5: Jopsakee, de reclame is erdoor en wij zijn er ook weer terug.
6: Ja, inderdaad. We hebben terug iemand aan de lijn.
5: Ja.
6: Good morning.
7: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
7: Goedemorgen, vriendin. En goedemorgen, Nancyke.
6: Ze heeft niet goed, ze geen koptelefoon op.
5: Ja.
7: Wat heb je gezegd?
5: Nancyke, maar ze heeft het niet gehoord, maar ze zand wel... Ze zegt goedemorgen, Nancyke. Anders moet je een koptelefoon opzetten en dan kun je ook meeluisteren.
6: Ze zit te ver. Ja. Mijn draad gaat te ver. Okay.
5: Zeg het een keer, Rooske.
7: Ja, heel speciaal voor mijn vriendin, Ildeke, voor Tief, voor Kelly, voor Marianne, voor Tony en Nancyke, voor Jeremy, voor Johan de Radioman, voor Daniel, voor Rudolf Steves en liefvrouwtje Anjakken, voor Franske en vrouwtje, voor Anneke en Cindy. En nu staat er Wendy ook op met papier, want die stond er nog niet op.
5: Ah.
7: Ja. En ja, het was verwonderd dat de Ildeke dat nog niet zei. Dat ze die nog niet op stond. Maar, en voor Heer en Vivianneke, voor Katrientje en Erik, voor Danny de Groot, voor Ronnie van Vlaanderen, voor Erik de Valk en Peggy en voor Patrick de Groot. En alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen, voor alle medewerkers van Radio Memory.
6: Ja. Ah ja, en als je dan toch de medewerkers wilt hebben, dan mag je Ronnie van Vlaanderen schrappen, want dat is een gast-DJ. Dus die komt dus maar om de 7 maanden schijnen. Dus dat
7: Danny
6: is...
7: de Groot?
6: Nee,
5: Ronnie van Vlaanderen.
6: Ronnie van Vlaanderen.
7: Ja, Ronnie van Vlaanderen. Ja. Ah, die,
6: alsof,
7: die
6: we mogen hem altijd de groetjes doen, hè? Daar niet van, hè? Maar dat is geen vaste DJ.
5: Ja.
7: Ah, zo.
6: Ja.
5: En welke plaats mochten we draaien, Rooske?
7: Sint Kevin, zonder jou.
5: Ah, u heeft dat waarschijnlijk gisteren gehoord in mijn programma.
7: Ja, ik heb geluisterd van in mijn zin.
5: Ik weet het, is daarmee dat ik het weet.
7: Je weet, ik luister naar u, hè.
5: Dat is een nummerke die ook uitgebracht is door Tino Maarten en Gerard Joling. Laat me leven.
7: Ja, ik weet het.
6: Oké, we gaan ze draaien, Rozeke.
7: Ja, bedankt. Een goede zondag.
6: Ja. En
5: tot je biedt, hè, Rooske.
6: Tot in een draai,
5: ja, zet de koffie maar klaar voor straks, hè.
7: Ja, dat
5: zeker
7: ook.
5: Yo, salukus. Yo, dag, yo. De mensen kunnen bellen. Met het nummer van buiten nog?
6: Nee, ik weet het niet meer.
5: En het adres?
6: 02669660. En nu vraagt het dan meer.
5: Ah, en we gaan alles goed doen, behalve het licht.
6: Als jij dat zegt...
5: Ah, nee. We gaan deze plaat gaan draaien. Nou, eentje van Phil Kevin.
6: Voilà.
5: Ah, is mooi, hè?
6: Ja, maar ik ga een keer luisteren.

0: mooie single was deze van Phil Kevin op de radio.
1: Ja, ik was nog dat roerlichtje aan het kijken dat dan pinken was, maar Nancy was net niet snel genoeg om op te pakken. Maar wij hebben wel iemand uit het verre noorden aan de lijn. Ah nee, het is verre zuiden zeker.
0: Ja.
1: Ze zitten. Goedemorgen.
2: Goedemorgen iedereen.
1: Amai, dag Peggietje. Hoe gaat het ermee?
2: Ja, ik bel eens. Het is hier lekker warm en jullie zitten in de regen.
0: Ja, ja.
1: Komt
0: ja.
1: Het een beetje indrijven, ja.
2: Ja.
1: Ja, geniet er maar van, zou ik zeggen. Want het zijn de laatste dagjes ook, hè, want binnenkort komen jullie terug, woensdag. Het zal er snel zijn, hè, maar bon. Ik hoop dat jullie toch al een beetje genoten hebben.
2: We hebben heel veel genoten.
1: Ja, is waar. Ah, dat is blij om te horen. Ja. Het is daar, ja.
2: En daarvoor genieten wij van Radio Memory.
1: Ah. Zeg maar, ik heb daar iets zien staan op Facebook. Dacht van, hier ga ik een keer op reageren. Van titterlalle of zoiets.
2: Ah,
1: TRL.
2: Ja.
1: Geweldig. Ja. Zeg, ik heb gezien dat we een nieuwe poolboy hebben.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja. Goed bruin.
1: Goed bruin.
2: En een perfect proper gemaakt.
1: Oh, dat is lief. Zeg, Peggy, dat van achter staat een palmboom, hè, en daar is één blad dat helemaal verdord is. Ik moest dat eigenlijk afsnijden, maar ik ben dat vergeten. Vraag een keer aan de Erik.
0: De Erik zal dat wel doen straks.
2: Ja, want u al in de citroenboom opgezeten.
1: Ah, ja, ja, ja. Het zijn verse citroenen, hè. Maar je mag ze niet België binnenbrengen, hè, want anders...
2: Nee, maar niet zijn lekkere.
1: Ja, ja. Eet jij dat puur?
2: Ja.
1: Boe. Het hangt er veel op zeggen, we nog veel mogen eten, denk ik.
2: Amai, want die zijn er veel rijp aan het worden nu.
1: Ja, ja, ja. En de mandarijntjes, maar die zijn nog niet rijp, hè.
2: Nee, die zijn ook te goed.
1: Ja, dan moeten we wachten. En niet te veel last van de wespen?
2: Nee, van de vliegen. Niet van de wespen. Een stuk of twee wespen, max. Maar voor de vliegjes, kleine vliegjes.
1: Ah ja, fruitvliegjes. Ah ja, ja. Dat komt op dat fruit allemaal af. Hè. Maar ik ben blij dat jullie ervan genieten, want dat is voornaamst. En vooral die rust, hè, dat is onbetaalbaar.
2: Ja, dat is hier echt niet te doen.
1: Nee, ik zeg dat altijd. Ik kan daar 100 jaar worden.
2: Amai,
1: daar, ja, dat kunnen 100 jaar worden.
2: Amai.
1: Opstaan, je kop buiten steken, de zon zien.
0: Zakken in de zee.
1: Stralende zon van als je opstaat tot als je slapen gaat. En dat is af en toe niet heel wolkje, maar dat is het seizoen. En dat is, geloof mij, in de zomer is daar nog een graad of 15 warmer. Dus, maar jullie hebben geluk...
2: Het is goed warm nu, want we gaan een marktje gaan doen.
1: En waar gaat dat?
2: Waar zitten we? Finesse.
1: Hoe dat?
2: Finesse.
0: Finesse.
1: Finesse.
0: Finesse.
1: Finesse, denk ik. Ja, ja, ja.
2: Finesse.
1: Ah, geniet er daar alleszins van. Jij wou nog de groetjes doen?
2: Ja. Aan alle medewerkers van Radio Memory, de luisteraars.
1: Ja.
2: Al Hilde, super bedankt. Je bent echt een goede vriendin geworden. Iedereen van het Memory Team. Ik heb echt een hele bende vrienden bijgekregen. En iedereen ken ik genieten van. Gans die band altijd.
1: Maar wij ook van jullie hoor. Jullie zijn bij ons ook hier in ons hart allemaal ook goede vrienden geworden voor ons. Maar dat zijn we. We zijn één familie, hè, Peggy, bij Memory.
2: Amai, dat is echt wel
1: waar.
2: Dat is niet gelogen.
1: Dat is niet gelogen, hè. Voilà, ik ben blij dat je het zelf zegt.
3: En allemaal.
0: Je hoort onze Erik, hè. Hij is door, hè. Ja.
3: Moet er toch eens tussen komen, hè.
1: En buenos dias. Kom eens staan.
3: Goeie netjes.
0: Buenos dias.
1: Nee, buenos dias.
0: Ja.
1: Kom eens staan.
3: Que bien.
1: Oké. Muy bien, moet je zeggen, hè.
3: Muy bien,
1: bien. Oké. Okay. Ja, ik begin al met Spaans te leren tegen dat ik daar voor goed woon, hè. Ja. Oké.
3: Okay.
1: Ja. En, maar weet je, als je het niet verstaat, ChatGPT die helpt u, dan zeg je gewoon van, vertaal deze een keer naar het Spaans en die doet dat.
3: Over the time.
1: dat gaat wel, hè. Zeg, en welke plage hadden jullie graag gehad?
2: Meteor, geef ons een bloem.
1: Ja, geef ons een bloem.
0: Die staat klaar.
1: De bloemetjes, die zijn er genoeg in Spanje, hè. Want dat is een pracht, ja. Hè, die bloemen daar allemaal. Daarvoor alleen zou een keer gaan. Staat wel veel cactussen ook, maar...
2: Weinig.
1: Weinig, vind je
2: dat? Ik had veel meer
1: kaktussen
2: verwacht.
1: Ja, maar bij ons... Dat prikt, hè. Altijd aan de zonnetje de bloemetjes water geven met de spuiter, hè?
3: Ja, dat doen we wel, hè. Geen probleem.
1: Oké. Zeg, en voor de rest een hele dag onkruid trekken en zo, dan weet je wel wat dat je moet doen. Oké, we gaan jullie plaatje draaien. Geniet nog van jullie dagen in Spanje, want als je terugkomt, is het weer werken, hè?
3: Ja.
1: Oké.
0: Dag Erik, salukes.
1: Dikke knuffel, hè.
0: En tot de volgende. Jo,
1: dag.
0: Zeg, we hebben nog iemand aan de lijn. Ja, we gaan nog een keer luisteren. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: En zo ook al wakker, zijn onze Daniel.
1: Ah, moet je dan het daar hebben? El Daniel.
0: Ja.
1: Goedemorgen, ja, Daniel.
4: Jullie zijn er ook. Fris en liever uit na gisterenavond.
0: Ja. Hela.
1: Ik heb juist gehoord dat ik er goed uitzien, dus... niet komen zagen, hè. Hoe was het met jou? Lekker geslapen?
4: Ja, inderdaad. En ik was wel redelijk vroeg wakker, maar ça va. En... ik ben voor het moment toetsjes aan het verbeteren van mijn leerlingen.
0: Ja.
1: Nieuwe toetsen. Die zoeken zijn nog maar 1 week naar school geweest.
0: Nee, 2 weken al.
4: Twee weken, hè.
0: Ja.
1: Amai, je bent een rappe, zeg. Hè?
4: Je moet er rap invliegen, hè.
0: Ja.
1: En valt het een beetje mee, de punten, Daniel?
4: Nee, helaas.
0: Oh.
4: Maar ja, kijk... vanaf morgen gaan ze nog wat harder moeten werken.
0: Ah, voilà ze.
1: Oké. Zeg Daniel, jij wou de groetjes doen.
4: Ah wel, ik heb al een aantal mensen gehoord die gebeld hebben. Dus groetjes aan iedereen die mij groetjes gedaan heeft. Groetjes aan alle luisteraars. Groetjes aan alle medewerkers en DJ's van Radio Memory.
1: Dank je wel.
4: En ik denk dat zo niemand kan vergeten. Hè.
1: Nee. En dat plaatje had jij graag?
0: Joan Jett.
4: Joan Jett.
0: Ja.
4: I love rock and roll. Ik moet dat zo een beetje in mijn genre wat blijven. Hè.
1: Ja.
0: We gaan die zo meteen draaien na de plaat van Meteor.
1: Oké.
0: Is goed. Dag Daniel. Jo, salukes hè. Jo, dag. Ja, dag. We gaan Meteor draaien en dan John Jett met I Love Rock and Roll.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: Was een van onze jonge tijd, hè?
1: Ja, ja, ja, maar wel een mooie tijd, hè? Ja. I was made for loving you, baby. Dat waren kist, denk ik, hè?
0: Kist, ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Hebben wij iemand aan de telefoon? Nee.
0: Nee, we hebben wel nog een verzoekplaatje
1: ja,
0: van Martin.
1: Ik heb hier nog een verzoekje aangevraagd door ons Martin. En dat moest zijn voor...

0: Milleke, voor Godlief, voor Katrien, Cindy, Hilde, Nancy en Tony. En zij vroeg plaatje van Paul Roeland, Mijn Dorpje.
1: En onze Marco Kimsen is daar.
0: De honden te horen is onze Marco Kimsen aangekomen. Dus we gaan er even naar luisteren.

0: Er is opnieuw een drone gezien in de buurt van luchthaven Brussels Airport. Luchtverkeersleider Skies kreeg de drone op de radar. Bij de luchthaven zelf kwam geen melding binnen. Daar waren geen vertragingen, vrijdag wel, toen zijn na een drone-melding zelfs enkele vluchten afgeleid. In Oosterozebeke in West-Vlaanderen heeft een felle brand een loods helemaal vernield. In de loods lag hout en textiel. De brand veroorzaakte een dikke rookpluim. De gemeente stuurde een bieluit uit met de vraag om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer heeft de hele nacht geblust. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Oekraïne en Rusland gaan mogelijk volgende maand weer onderhandelen over een vredesakkoord. De stafchef van de Oekraïnse president Zelensky zegt dat ook de VS daarbij zullen zijn. Maar waar of wanneer precies is nog niet bekend. Een rechtstreeks ontmoeting tussen Zelensky en de Russische president Poetin is wel nog niet voor meteen. Dat zal pas voor de eindfase van de onderhandelingen zijn. 13 mensen die betrokken waren bij het dodelijke ongeval met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn al terug in Nederland. Ze kwamen naar huis met de bus, de ambulance, de taxi of het vliegtuig. Bij het ongeval kwamen 5 mensen om. 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Elena Rybakina heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in haar carrière. Ze versloeg in de finale in New York de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka in 3 sets. Rybakina kwam tot nu op de US Open nooit tot in de finale, maar dit verandert alles, zegt ze.
1: For some reason New York wasn't my best place for tennis for the past years, but definitely now it changed and I hope that next time when I come it's going to be again till the very end.
0: Vanavond is er de finale bij de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. En in ons voetbal heeft Union ruim kunnen winnen tegen nieuwkomer Lommel 5-0. Het staat zo voorlopig aan de leiding. OH Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. En Westerlo kon voor het eerst thuis winnen 4-2 tegen Standaard. Af en toe regen, al komt de zon er vanmiddag geregeld ook door bij 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken af bij 24 graden. Het kan dan ook wat regenen. Dinsdag iets warmer en droog.
2: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17:15 en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Slager, zon in je hart. Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Hugo.
5: En ik ben Erik Vlanders.
4: En wij hebben samen een nieuwe single uit met als titel...
5: Een vriend voor het leven.
4: En dat zijn we zeker en vast. We zijn heel blij dat wij tot hitschijf van de week zijn bij Radio
5: Memory. En wij zijn jullie daar ontzettend dankbaar voor.
4: Veel luistergenot.
6: Jij kent mijn zwijgen, mijn gebaren. Jij leest mijn blik nog voor ik spreek. En in de spiegel van...

0: Mooie single was deze, hè?
1: Ja, ja, ja. Hele mooie plaat. Ja, maar wij draaien alleen maar mooie muziek.
0: Voilà.
1: Wij gaan ondertussen iemand verwelkomen en dat is Marco Kimsen.
2: Goedemorgen Hilde en ook goedemorgen aan alle luisteraars.
1: Ja, van Radio Memory natuurlijk. Want wij gaan vandaag een beetje praten met hem over zijn laatste nieuwe plaat, over de toekomst, over wat er allemaal staat te gebeuren. Maar we hebben eerst iemand aan de telefoon, denk ik. Goedemorgen.
3: Goedemorgen,
1: het is Viviaan. Dag Viviaan, hoe gaat het mee?
3: Hilde, zou je iets mogen vragen aan Marco, alsjeblieft?
1: Dan mag de gijs aan het meeluisteren.
2: Doe maar zo, Viviaan.
3: Hé, hey Marco, het is Viviaan en Geert, zijn grote fans van jou, hè?
2: Ja, ja.
3: En we gaan in januari naar jou komen tekenen.
2: Fantastisch, joh. Dat is heel goed.
3: En zou Geert mogen zingen, alsjeblieft, want hij is zijn stik al klaar.
2: Ah, ja, dan moet hij die middag natuurlijk op tijd komen en zijn stik is afgeven. En als dat past met het geluid daar, dan gaan we dat wel proberen, hè?
3: Ah, dat is heel goed, Marco. Ik ben bij jou de eerste keer gezien die bij de Sint-Jansfeest hier in Beveren. Weet je dat nog?
2: Ja, ja, zeker dat vast hoor. Ja, ja, ja.
1: Ja, dat kan niet onopgemerkt voorbij gegaan zijn. Dat kan
3: nee,
2: dat klopt.
3: Maar we komen zeker naar daar. Je mag er op ons rekenen.
2: Ah, super. Het gaat ongeveer in dezelfde zaal doorgaan, hè. Dus,
3: ja, dat weten we. Iets tekenen.
2: Ja.
1: Oké. Okay. Had jij nog graag de groetjes gedaan, Viviaan?
3: Ja, aan jullie allemaal in de studio.
1: Dank
3: je. En aan alle luisteraars en alle medewerkers van Radio Memory.
1: Dank je wel. En je had ook een plaatje gevraagd?
3: Ja, kusjes voor jou van Marco.
0: Die staat klaar.
1: Ja.
3: Oké.
2: Okay. Veel kusjes, hè.
0: Oké, Viviaan, bedankt voor te bellen.
3: Yo.
0: En tot deze namiddag, hè.
1: Dag.
3: Yo.
0: Yo. Dag. Yo. De mensen kunnen nog altijd bellen als ze een vraag hebben voor onze Marco Kimsen.
1: Op 0266 99660.
0: En ondertussen draaien we deze single.

0: This is for you, the Brotherhood of Man was dat origineel. Ja. Maar deze werden kusjes.
1: Kusjes voor mij werden ons aangevraagd door Vivian.
0: Ja, en dat was van Marco.
1: Ja.
2: Okay. Ja, dat klopt. Ik was op de terugweg van een interview op TV Oranje.
0: Ja.
2: En ik stond in een wegrestaurant, want dat is 274 kilometer, dat is helemaal het noorden van Nederland.
0: Mm-hmm.
2: En ik stond een plasje te plegen en op de achtergrond klonk Save All Your Kisses for Me. En ik dacht, daar bestaat volgens mij nog geen Vlaamse versie van, dus ik heb er dan Kusjes voor mij van gemaakt.
0: Ah ja, maar nee, dat is een heel geslaagde versie trouwens. Hé, Marco, we willen het even hebben over jouw laatste plaat, Liefde. Dat was de hitschijf van de week bij ons, nog niet zo lang geleden. Hoe doet je plaat het momenteel een beetje?
2: Heel goed, de videoclip, die trouwens ook sinds vrijdag op MenTV meedraait.
0: Ja.
2: Is ondertussen bijna 100.000 keer bekeken.
0: My god, dat is wel veel, hè?
2: Ja, dus op een, nog geen 2 weken tijd. Ook de streamings lopen goed. iTunes stonden we zelfs vorige week een paar dagen op 1 in de iTunes top 200.
0: Amai.
2: Dus dat moeten mensen echt wel downloaden. Dus dan moeten ze het eigenlijk aankopen.
1: Ja.
2: Ik denk 2 of 3 dagen dat we op 1 gestaan hebben. En de rest van de week eigenlijk in de top 10.
0: Ja.
2: Toen dat verandert regelmatig, maar dat was toch wel straf dat er heel wat mensen dat gedownload hebben. En als Spotify op een week tijd denk ik 1000 luisteraars, dat wordt altijd per maand gemeten.
0: Ja.
2: Heel wat luisteraars per maand bij, dus de mensen kunnen het daar zeker ook beluisteren.
0: Zeker. Amai, dat is wel heel goed, hè. Voor we er gaan over hebben, gaan we misschien er nog een keer naar luisteren, naar die plaat. Als onze Tony ze klaarzet, mag desnoods nog net de aankondiging zijn, maar we gaan nog een keertje luisteren naar Liefde.
1: Voilà, we gaan die zo meteen draaien. Zeg.
3: Hallo, ik ben Marco Kimsen. Wat ben ik blij dat mijn nieuwe single Liefde werd verkozen tot hitschijf van de week bij Radio Memories.
4: Radio Memories, hitschijf.

0: Ja.
1: Oh, oh, oh, liefde. Liefde kan mooi zijn, hè?
2: Okay. Zeker en vast. Als ze wordt beantwoord, is het nog beter, hè?
1: Voilà, dat is nog beter. Nee, we hadden het hierover van... Het is een originele plaat, dus het is geen cover. Dat is een belangrijke, want ik vind het tegenwoordig... Allez, mijn man zegt dat dikwijls van... Kunnen die mannen nu geen eigen plaat
3: voilà,
1: meer maken?
3: Ik zeg dat ook dikwijls soms, ja.
2: Ja, oké, Kusjes voor mij, dat was ook een cover. Ik heb op die 15 nummers of 20 nummers zijn er misschien 2 covers bij. De rest zijn allemaal originele nummers. Ja. Zoals Liefde is dan geschreven door Udo en Christophe Severs.
1: Ja, 2 topmensen eigenlijk.
2: Ja, volledig originele muziek, een nieuw lied eigenlijk.
1: Mm-hmm.
2: En met live instrumenten, mensen zullen het ook wel horen.
1: Ja.
2: Live trompetten erin, de... drums en gitaar, basgitaar, dat er zit, is door Tom Lodewijks. En dat geeft het nummer ook wel een bepaalde swing, een bepaalde diepte. Het vergt wat meer inspanning, maar het resultaat allee, mag er toch zijn.
1: Ja, dat is een hele mooie plaat. En wij draaien die met plezier, zulke plaat. En we blijven die ook draaien. Nu, van de verkoop van de cd's en zo moet je tegenwoordig niet meer hebben, hè? Of maak jij nog cd'tjes van je platen?
2: Een beperkte oplage.
1: Beperkte
2: die we dan tijdens optredens aan de mensen aanbieden. Ik sta ook niet te wachten achter een standje. Ik ga eigenlijk wel in de zaal ik ga foto's aan de mensen uitdelen. En dan vragen ze, wat vraag ik je voor een optreden? En met een druk steek ik een cd onder de neus.
3: Voilà.
2: En dan een vliegende kraai vangt meer dan een zittende kraai.
1: Dat is waar, dat is waar.
2: En want als ze zelf moeten komen, dan... Ja, er komen er wel een paar, maar sommige mensen zijn dan een beetje zo wat, hebben dat wat schrik precies.
1: Ja.
2: Maar als je zelf rondgaat en je brengt op de schoot, dat verkoopt altijd
1: nog iets. Ja, dat is waar, dat is waar. Jij hebt ook sjaaltjes?
2: Ik heb er gehad, allemaal uitverkocht.
1: Dus ja, want je ziet onze Wall of Fame.
2: Ik heb die al zin aan gehoord, ja. Dus de mensen vragen wel van weer nieuwe sjaaltjes te maken. Het was altijd natuurlijk een grotere oplage.
1: Ja.
2: En dan moet je al denk ik €15 vragen. Voor een sjaal,
1: het is zoiets, ja. Ik heb, want wij waren van plan met ons 2 jaar bestaan ook sjaaltjes te verkopen, maar we waren een beetje langer aan begonnen. En als je zo dit genre sjaaltjes, dan moet je bijna €15 vragen.
2: Ja,
1: maar dan moet je wel 50 stuks afnemen.
2: Ja, ik weet het niet, een sjaaltje of 50 en dan ga ik die wel kwijt.
1: Maar dat raakt er wel rap.
2: Tuurlijk, ja, zeker.
1: Dus we zijn een beetje aan het nadenken wat we allemaal gaan doen. Maar denk eraan, als je ooit nog sjaaltjes hebt, dat wij nog ene te goed hebben van
2: u. Ja, dan kunnen ze hier bijhangen.
1: Dan kunnen we ze bijhangen.
3: Zeg, we hebben nog een grote fan aan de lijn van Marco. We gaan luisteren. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Marco. Het is Geert uit Deverwaas.
2: Ja, dag Geert. Goedemorgen. Is daar ook gewoon aan het regenen, joh?
4: Ja, er is hier ook regen.
2: Ja, maar we brengen straks met Radio Memory het zonnetje in huis. Is dat goed?
3: Ja.
4: Eerst en vooral wil ik jou proficiat wensen, omdat jij de muziekshow gewonnen hebt, hè?
3: Ja.
2: Ah, dat klopt, ja. Daar gaan we straks nog over hebben, denk ik.
1: Ja, nog over hebben, ja.
2: Ja, dankjewel, Geert. Dat was dankzij iedereen zijn stem, hè?
4: Ja, want wij hebben gestemd op jou.
2: Super, hoor. Ja. Er hebben blijkbaar veel mensen gestemd, want er hadden heel wat nummers... In de wedstrijd, helemaal concurrentie. We hebben dat gelukkig gewonnen. Met de nieuwe tv-opname dan voor de muziekshow. Dus altijd leuk meegenomen, hè?
4: Ja, dat was echt een mooi liedje. En wij gaan ook een sjaaltje kopen op jouw fanbal, hè?
1: Dat zal gedrukt zijn, hè, Geert?
2: Eentje maar.
4: Maar Viviano had ook eentje komen.
3: Voilà, dat zijn er al 2. Voilà.
1: En aan ene voor memory is het al 3 kwijt.
2: Voilà, al 3 kwijt. He, voilà.
3: En wij ook 1 is 4.
2: Ja, voilà. Ja. Dan komt ik in orde, Geert.
4: En Tony, zouden we nog een keer mogen dat praatje horen van Hoop?
1: Ja. Ja, nee. We gaan dat draaien straks, want we gaan daar eerst nog een beetje over praten nadat jij hebt afgelegd. Maar het komt eraan.
3: Ik heb zometeen eentje klaar liggen, de koning van de nacht van Marco Kinsey.
4: Ja, dat kan ik ook.
3: Ja.
2: Dus eigenlijk moet je voorstellen, je gaat een dansing binnen, je ziet daar de vrouw van je leven, maar ze blijft onbereikbaar. En in de clip De Koning van de Nacht leef ik dat als in een droom. Ik beleef het als in een droom. En mijn droom wordt werkelijkheid. Opgenomen in een mooie dancing.
4: Marco.
1: Maar zitten daar dan initiatieven van jou in? Zo stukken dat je zegt van, oh, ken ik dat gedroomd? Of ken ik dat gedroomd? Of?
2: In die clip... Nee, dat is ook een nummer dat geschreven is door Udo ook.
1: Ah, ja. Dus daar... Udo heeft dat gedroomd van zijn vrouw dan?
2: Ik denk dat, Ik heb ook in mijn jeugd wel wat dansings afgeschuimd. Dat je denkt van... Dat is ergens een ferme kip, maar tegenwoordig mag dat niet meer zeker. Hè? Een mooie dame, moet je zeggen, mooi, ja, knappe juffrouw. Ja.
1: Tegenwoordig pakken ze vast en doen ze binnen. Dus in onze tijd hadden de mannen nog respect voor de vrouwen. Ja. Dus, dat was nog van, wil je alstublieft een keer dansen met mij?
3: Nu pakken ze je vast.
1: Ze doen het binnen. Goed, Geert, we gaan straks dat plaatje draaien. Is dat goed?
4: Dat is heel goed. En Marco, tot in januari, hè?
2: Ja, zeker en vast. Dat komt. Ik zal jullie verwachten, hè? Ja, we gaan de schaaltjes klaarleggen.
3: Dag Geert. Jo, salukes, hè? Jo, dag.
1: We gaan eerst jouw plaatje draaien en dan hebben we het even hebben over die plaat waar jij mee gewonnen bent.
3: Oké.

Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.

0: Dit is Radio Memory. Radio
1: Memory. Goedemorgen.
2: Oei, oei, oei, dat was heel aan het piepen. Dat zijn mijn hersenen. Het is nog vroeg op de morgen. Hè. Ja, we hadden het zojuist, Geert had het er al een beetje over, over jouw winst. Leg even uit waar het allemaal over gaat. Want dat was een wedstrijd. En wat was de inhoud eigenlijk van die wedstrijd?
3: Maar je hebt op Mijn TV de muziekshow.
2: Ja.
3: Eigenlijk een organisatie van Danny D'Amaro.
2: Ja.
3: Ik kwam vroeger 3 keer op tv, nu 5 keer komt die aflevering op tv. Mm. En er zijn het voorbije jaar, ja, per aflevering zijn 10 artiesten hele afleveringen opgenomen. En de luisteraars en kijkers van Mijn TV konden dan stemmen voor een favoriete nummer.
2: Ja. Zijn dat dingen die opgenomen worden bij MFM in, wat is dat daar, Brakel zeker?
3: We hebben in Brakel gezeten, we hebben in de kaasboering gezeten, verschillende locaties, over heel Vlaanderen eigenlijk.
2: Ik dacht dat Sammy Moore daar ook in zat, kan?
3: Ja,
2: dat klopt. Sammy Moore zat er ook in.
3: Dus je hebt verschillende locaties. En de mensen konden daar stemmen en er waren natuurlijk heel veel artiesten bij. En als hun nummer won, dan had je een nieuwe tv-opname, wat voor artiesten ook altijd wel belangrijk is. En dan zat dat terug in die aflevering op Mijn TV, dus wat meer airplay weer. Altijd leuk natuurlijk. Ja. En gelukkig hebben we dat met nummer Hopen gewonnen. Een stevig nummer, ook weer met live-gitarist Tom Lodewijks.
2: Ja.
3: En ik ben ervan geschrokken. Ik moest, als het nummer een paar weken uit was, gaan optreden op een vijf van een 18-jarige meisje. Ik dacht, ja, wat gaat dat zijn? En zeker het nummer Hoop brengen.
2: Ah.
3: Dus, oké, ja. Dus ik kom daar binnen en daar stonden daar, ik denk, 25, 30 jonge meiden, dat nummer, van A tot Z.
2: Natuurlijk.
3: Ja, mee te brullen, maar dat verwachtte niet. Weet, dat is natuurlijk wel een nummer dat voor alle leeftijden is, je gaat straks wel horen. En dat bleek dus een Giro KSA groep te zijn, die daar een lied van gemaakt hadden. En 3 weken daarna moest ik ergens optreden, heel die bende was er weer.
2: Alles.
3: En dat doet wel deugd aan onze, dat zijn arbeidsvitaminen. Hè?
2: Ja, ik ken dat.
3: Dat naast de middelbare leeftijd of oude leeftijd toch wel ook de jeugd het de muziek waarderen. Dat maakt ons ook een beetje jonger.
2: Je hebt gelijk. Want ook zo van, ik word nu binnen volgende maand ook een gezegende leeftijd. Ik wil er niet aan denken. Ik voel mij belangen zo oud niet. Maar dan als je zo'n dingen doet, like ook de verjaardagshow, en dan zijn je bezig en ze roepen van links en van rechts. Dat geeft je wel een kick, hè. Je kan niet ontkennen dat het publiek houdt je jong.
3: Dat klopt, hè. Als de mensen je werk waarderen.
2: Ja.
3: En je moet natuurlijk zoals je ook wel heel veel...
2: Dat is goed voor de libido, hè, zo'n beetje.
3: Dat is waar. Ik moet zeggen, toen die avond na de optreden met die 35 jongeren die daar uit de bol gingen, ik raakte bijna niet in slaap die avond van adrenaline.
2: Ja, maar
3: dat was echt even schrikken van, de jeugd vindt dat hier ook een tof nummer.
2: Ja, ik betrap soms mijn dochter ook van, mama, die muziek past niet bij mij. En dan gisteravond nog, dan zie ik ze zitten meezingen. En dan denk ik van, die muziek past niet bij u zo. Weet je?
3: Ja.
2: Maar ze geven dat niet graag toe.
3: Nee, klopt, ja, maar...
2: Maar je hebt ook wel een hele grote aanhang, hè? Dat moeten we ook zeggen. We hadden het over jouw bal. Je mag nu al eens een beetje gratis reclame maken voor jouw feest in januari.
3: Ja, wel, dat is op 23 januari. We noemen het Slagerfeest Dinnershow, want er gaat een heerlijk etentje aan vooraf. Voor €45 heb je en stoofvlees en vol-au-vent en volonté.
2: Ja.
3: Uitgebreid groentebuffet. Frietjes erbij, dessert, koffie. Tussen 5 en 7 is het eten. En vanaf 7:15 tot 1:00 is het aansluitend show met Johan Veugelers, Yves Segers, John Dennis, die speciaal een Wiltura-ode kon brengen.
2: Oh, tof. Ja,
3: ja. En dan ikzelf uiteraard met mijn Vlaams repertoire en ook waar mijn roots liggen van 30 jaar geleden, ook een live Elvis act. Geen Elvis imitatie wil ik niet, is eigenlijk Elvis ode.
2: Ja.
3: Ik breng dan meestal ook een uurke Elvis nummers en er zijn fans van het eerste uur die toch nog speciaal voor die echte Elvis nummers komen. Ja. En volgend jaar is het 50 jaar zonder Elvis, dus dat gaat nog een extra boost geven, denk ik.
2: Allee, vooruit, we gaan het in onze kalender moeten zetten, hè. Maar zoals afgesproken gaan wij daar nog een beetje bekendheid aan schenken en daar een heel mooie reclametje rondmaken. Dat is lief, hè?
3: Dat is heel lief. Hoe meer mensen onze initiatieven delen, hoe meer mensen erop kunnen afkomen.
2: Hè? Ah, wij, voilà, het is dat. Hè. En ons kerzoon kent ons en wij helpen iedereen. En iedereen helpt ons en dat is altijd super fijn.
3: Ja, het is een gemakkelijk bereikbare gloednieuwe cultuur. Hij is in Steken, de parking is er vlakbij. 20 meter stappen en je bent binnen. Heel groot, sanitair. Ook voor de minder valide mensen makkelijk bereikbaar. Dus we hebben speciaal die locatie gekozen. Dus heel veel plaats.
2: En je kunt er dansen, ja.
3: Heel veel plaats, heel grote dansvloer. Er kunnen normaal 450 mensen binnen. Maar we laten er maar 300 binnen om heel veel plaats te hebben.
2: En als je nu meer aanvraagt, hebt?
3: Ja, misschien 50 meer, maar we willen toch voor het comfort van de mensen, omdat je op elkaar gepropt zit.
2: Nee, dat is
3: niet leuk. Je moet naar het toilet of je wil naar een dansvloer, ik zie hier een beestje op kruipen, dat willen we niet. Dus we willen echt wel comfort houden voor de mensen. Dus liever 50 maal minder, maar meer ambiance, makkelijker voor iedereen.
2: Dat is waar. We gaan er zeker rekening mee houden. We gaan een keer naar dat befaamd liedje luisteren. Hè. We hebben het klaarstaan, denk ik. Hè.
4: Ja,
2: hier is hoop.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.

0: Hier hebben we de zondag de cover op Sexbom.
1: Ja, ik weet niet dat je het weet, maar je stond wel live, hè?
0: Ah, oké, ja. Ik had het lampje nog niet zien branden. We waren zo gezellig aan het keuvelen hier.
1: Ja, ja, ja. Maar wat was dat van de Sexbom?
0: Tijdens de zonsverduistering, nu de laatste, maar enkele jaren terug, had ik ook weer in de auto en ik dacht, tja, ik ben ook nogal een zonneliefhebber, ik leg me graag in het zonneke te breien en zo.
1: Ja,
0: en kan ik van genieten. Liggen spinnen in de zon, zoals een kat bijna.
1: Ja.
0: En ik dacht, ja, waarom het geen ode maken aan de zon? En de zon, hoe zeg je dat, bewonderen, adoreren, is dat het juiste woord, ja? Als een echte seksbom, en dat heb ik dat gedaan op Seksbom van Tom Jones, hè. En dan tijdens optredens vragen we een paar toffe dames mee op het podium, die kunnen dan sensueel meedansen. Dus dat lukt nog wel eens soms gevaarlijk wel in deze tijd, maar ja, we houden natuurlijk voldoende afstand, hè. Maar dit is een hele toffe ode geworden. De videoclips hebben we zelfs naar Mallorca voor getrokken. Dus de mensen kunnen ook wel zien, heel mooie streek in Mallorca, waar we de zon een ode aan toebrengen.
1: Ja, wel, van de zon gesproken, ik ben ook een zonneklopper. Ik heb voor het eerste jaar, want vorig jaar ben ik heel zwaar ziek geweest. Maar dit jaar heb ik zoiets van, ik wil van de zon genieten. Wij hebben een stulpje in Spanje en ik ben 5 weken in Spanje geweest.
0: Groot gelijk.
1: Ja, zie je niet? Zonneskoop.
0: Zeker, ja. Ik heb precies mijn Spaanse senorita naast.
2: Ja, ja.
1: Pas op, hè. Spaanse fury, zeggen ze bij ons.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Maar dat is daar zalig, want waar wij wonen, dat is totaal tussen de velden, tussen de olijfbomen. En dan moet jij roepen, dan moet jij daar in je blote pizzewit rondlopen. Dat is geen man die je hoort of ziet. Ja, echt zalig. Het is daar nu, want onze, ik weet niet of je Erik de Val kent, en Peggy is ook een collega van ons, en die zijn daar nu nog aan het genieten, en die zitten daar nog in boven de 30 graden. Dus,
0: boven de 30, amai,
1: ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, als het maar een beetje, maar van de week gaat het ook goed weer zijn, hè? Woensdag, donderdag,
0: ja, weer een paar dagen uitschietertje, maar ja.
1: Ja, jongen,
0: op
1: ja.
0: Zijn eind. Ja, het kan niet blijven duren.
1: We mogen niet klagen van de zomer, hè.
0: Het is mooi geweest. Ik heb voor week nog gaan zwemmen in een buitenbad. Van als het kan, ben ik nog
1: just
0: weg.
1: Zwemmen. Maar bij mij moet dat water 30 graden zijn. Dat
0: was warm, hoor. Het was een buitenzwembad in Hammen en het water was verwarmd, dus het was echt wel goed. Ja.
1: Echt? Ah. Nou, zie, zijn er niet veel zwembaden, hè.
0: Ja. Maar nu vrijdag heb ik een optreden op de avondfeestmarkt in Stekenen zelf.
1: Ja.
0: Net voor Luc Steno, groot podium. We hebben daar onze danseressen bij van de True Talent Dance Studio.
1: Oh.
0: Dus als mensen optreden willen boeken, kun je daar danseressen bij boeken. En dan in de helft van de nummers komen die mee optreden. Dat zijn jonge springers, goed opgeleid door Blue Volley. En die zijn ook te zien in een clip waar we straks over gaan hebben, maar die kunnen mee geboekt worden. Die mensen komen mee op het podium en dat geeft toch een extra dimensie aan een optreden.
1: Ja, ja, dat is waar. Gisteren was het ook Le Fol de Gans, was met de All-Star Dancers, geloof ik.
2: Ja.
1: Ik heb ook gezien dat Houston daarin meedanste.
2: Ja, Houston doet daarin mee, ja. Dansen.
1: Van Get Ready vroeger.
0: Ja, Houston. Ja, ja.
1: Ja, ja, die danst nu mee. Dat zijn dan zo 7 piketten, zo heel mager en dan de Houston. Ja, iets aan de mollere kant.
2: Ja, ja.
0: Nu, danspassers zijn al mij niet zo besteed, toch?
1: Nee?
0: Niet zoals die mensen staan te dansen eigenlijk. Ik doe mijn ding op het podium en zij omkleden dat heel mooi wel. Dus, maar ik heb ook op mijn show al 2 keer uitgetest en de mensen zijn daar eigenlijk wild van, heel enthousiast van.
1: Ja, het is een extra dimensie.
0: Ja.
1: Het is heel tof. Waar gingen we het nog even remmen? Want
0: de zon,
1: we kijken, het is nog 15 minuutjes.
2: Ik heb nu de wereld klaarstaan.
1: Ja,
0: de wereld.
1: Maar we gingen het eerst nog over iets anders hebben. Want je zei daarnet, daar gaan we het straks nog over hebben.
0: Heb je een vloed, he, waar die meisjes in dansen? Bedoel,
1: ja. Ah ja. Is dat die nu klaarstaat?
2: De wereld heb ik klaarstaan.
1: En vloed, hebben we die niet?
2: App en Vloed, ja.
0: App en Vloed, ja, dat is een nummertje van vorige zomer eigenlijk.
1: Ja.
0: Waar dat voor het eerst, ook in de videoclip, de meisjes van True Talent Dance Studio in meedansen. Dus ze kunnen de mensen al eens bewonderen. En,
1: ze kunnen dat vinden op YouTube, denk ik.
0: Ja, App en Vloed is ook op Mijn TV gedraaid. Productie van Roel de Ruiter, die destijds heel veel nummers voor M-Kids en Jo Valli heeft geschreven. En dus ook wel horen, ook weer live gitaar in en een heel zomersnummertje. Het gaat over elkaar leren kennen aan de rand van de zee bij eb en vloed bij zonsondergang. Kunt u voorstellen?
1: Dat kan, ja, ja, dat moet de moeite. Zeg maar, ik heb al heel vaak bij jou die MenTV horen vallen. Mm-hmm. Is dat voor jullie zo'n belangrijk platform?
0: Well, ja, voor uiteraard zijn de radiostations heel, heel belangrijk. En voor veel mensen, als u op tv zien verschijnen, dan geeft dat blijkbaar een extra waardering, of een opwaardering, moet ik het zeggen. En uiteraard, ja, YouTube is er ook. Mijn laatste clip, Liefde, is 100.000 keer bijna bekeken. Ja. Dus ze kunnen het uiteraard op YouTube vinden. Maar als dat mensen, bij de mensen in de huiskamer komt, op beeld, geeft blijkbaar een extra meerwaarde.
1: Ja, het is waar. Het is altijd schoner als je een

0: Prachtig. Ja.
1: Ken je soms Peter Roosens?
0: Peter Roosens,
1: dat is de technische hoofd, dat is mijn kozijn.
0: Technisch hoofd van?
1: Van mijn tv, ja.
0: Ah, kijk, nee, dat heb ik nog niet op het lijf. We hebben wel een techniek die er ook al heel wat jaren zit. Ik kan zijn naam niet komen, dus maar...
1: Alles. Dat maakt niet uit, dus gewoon nee. Eerlijk te zijn, maar ik ken mijn tv wel beter dan dat je denkt.
0: Nou ja, we zijn natuurlijk blij als het wordt opgepikt. Het geeft ja. extra meerwaarde naar de mensen toe, naar de kijkers toe, naar de fans toe.
1: Het is te moeilijk om erbij te geraken. Nou, een keer dat je binnen zit, ça va, maar het is een moeilijke.
0: Ja, je moet telkens weer een goede clip hebben, telkens weer een mooie nummer hebben, ja. Zo professioneel mogelijk. Daar slagen we meestal in, en dat doen ook meer als ze draaien, hoe liever dat we het hebben, ja. Maar dat hebben we niet in de hand. Hè.
1: Ja. Nee, maar ik hoor ook van veel mensen dat ze gewoon naar mijn tv kijken, en ja, mijn man is ook wel nu van de jongste, en die kijkt ook heel graag naar mijn tv.
2: Wij ook.
1: Maar jij ook? Oh, ik niet. Zelden. Ik luister liever. Ja, ik ben meer bezig met de radio.
0: Ja,
1: waarom ik. Die clip van dat verliefd zijn bij zonsondergang?
2: Pep en vloed.
0: Ja. Pep en vloed, met danseresjes erbij.
1: Maar ga ik luisteren.

0: ook wel een heel mooie song, moet ik wel zeggen. Hè? Je hebt zo, ja, een warme stem die zich leent tot heel veel deuntjes. Ja, wat ik nu merk, er zit bijna overal in alle platen die we gehoord hebben een positieve noot in. Heb je ook triestige liedjes?
1: Ja.
2: Goh.
0: Nu moet hem heel diep nadenken. Ja.
2: Goh, ik heb zo'n nummer, ik wil met Kerst niet alleen zijn. Dat is een cover op Lonely This Christmas.
1: Ja.
2: Dat is eigenlijk wel een triestig nummer, maar het feit dat dat een cover is op Lonely This Christmas, als ik dat op een optreden breng, dan dat dansen we op 5 seconden vol bij.
1: Ja, ja,
2: dat is een triestig nummer, dat wordt echt wel...

0: iedereen kent Lonely This Christmas, ja, en ik wil mijn kerst niet alleen zijn. Ja, dat slaat altijd aan natuurlijk, maar dat is wel een trieste liedje. En dan ja, Als ik morgen niet meer wakker word, dat is een triestige titel. Komt eigenlijk van, ik ben verzekeringsmakelaar van hoofdberoep.
1: Ah, gelukkig, ik wou het gewoon weten. Zeg.
2: We kunnen we hebben een sponsor voor reclame.
1: We
2: hebben
1: een sponsor gevonden. We hadden niet mogen zeggen. Zeg.
0: Maar jaren terug, 14 augustus, belt mij op een avond de klant. Ik wil morgen mijn bromfiets schrijven. Ik zeg, ja, morgen is de 15 augustus. We spreken af de 16 om 10 uur. Oké. Okay. Die mens komt niet voor een dag. Om 12 uur telefoon van zijn zus. Hij lag dood in zijn bed.
2: Och. Hola.
0: Echt waar. Maar nog geen 50 jaar.
1: Ik
0: was al 15 jaar klant. Hmm. Dan kwam ik thuis en zei ik tegen mijn vrouw van, dat moet wel wat zijn, dat je zo 's morgens niet meer wakker wordt.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Daarna zitten we in de studio, een maand later denk ik, met Lex de Groot en ook Lou de Ruiter aan het brainstormen. Ik zei, ik heb misschien wel een titel, maar hoe gaan we daar een tekst op zetten? En dan Charlotte Tersen, een heel goede tekstschrijver, heeft er dan een heel positieve tekst van gemaakt van, wat er ook gebeurt mensen, je zoekt een terrasje, oh, daar is nog geen plek. Ze zijn content, nog geen plek gevonden. Je wilt als vrouw wilt een mooi kleedje of een mooie jas of een mooi hemd als man, draait nog juist in. Oh, content, mijn dag is goed. Mm-hmm. Tevreden zijn met de simpele dingen. Je moet je trein pakken, de trein komt juist op tijd. Elke morgen om 7 uur de krant in de bus. Happy. En daar gaat het eigenlijk over.
1: Ja, en ik kan je alleen maar bijtreden, want je moet het eigenlijk eerst zelf meegemaakt hebben. Ik stond met de dood in ogen. Coma, er volledig verlamd uitgekomen. En dan had ik zo nog iets van, kan tenminste nog spreken. Ik kon nog spreken. Ja. En al de rest was een groot gat. Ik had 20% op het overleven. En sindsdien ben ik dingen wel helemaal anders gaan zien. Voor mij nog druk maken in futiliteiten, dat doet niet meer. Dan denk ik van, ja, ik denk zoiets van, kijk, mijn mama is dood, mijn papa is dood. Wie kunnen ze mij nog afpakken? Mijn zus en mijn dochter en mijn man. En dan stopt het eigenlijk. Allee, natuurlijk, mijn neefje en die mensen doen nu ook. Maar mensen waar je veel om rouwt, dan denk ik van... En wie kan mij nog verplichten van iets te doen? Ik sta nu op invaliditeit. Ja, ik ben nog altijd ziek officieel. Uh-huh. Ik sta op 85-90% van mijn capaciteit van vroeger. Maar ik ben zo blij, want als mensen mij zien en zeggen van, je ziet er goed uit, dan denk ik, wat voel ik ben goed ook. En dat is gewoon die moed. En mensen zeggen tegen mij, gisteren zagen we nog een dame, en dat was de verpleegster, die mij zien aankomen heeft op revalidatie, volledig verlamd in Gerardbergen. Haar naam is Cindy. Even de groetjes doen, Cindy. En ze zei tegen mij, dat is toch ongelooflijk. Ik heb u nog met de lepel drank gegeven. Ze zegt, ik heb u nog met de lift omhoog gehoffen om tillen, toch een keer kunnen te zitten. En dat ik u hier zo zie lopen, voor mij is dat een mirakel. En inderdaad, de mensen moeten een keer leren content zijn met wat dat ze hebben.
0: Daar gaat het ook over, eenvoudige dingen van het leven, content zijn. En ervan genieten van elk moment, plukke dag.
1: Pluk de dag, YOLO, you only live once, zeggen ze.
0: Klopt.
1: En als we, ja, ik zeg altijd, als ik slapen ga, ik doe mijn ogen niet meer open. Al ja, wat ik gehad heb, heb ik gehad. En ik leef voor wat ik waard ben. En dat is een boodschap aan iedereen. We gaan ondertussen stilaan afsluiten. De tijd is heel snel gevlogen. Marco, je weet, je bent hier altijd welkom. Heb je een nieuwe plaat? Heb je iets te vertellen? Wij horen elkaar binnenkort voor het spotje voor jouw feest. En ik roep de mensen al op om massaal te gaan reageren en inschrijven. Kunnen ze al reserveren eigenlijk?
0: Ze kunnen al reserveren hoor. Ja, zeker. Ik zal even mijn gsm-nummer ook geven. 0475 503232.
1: En zijn nu niet bang dat al die gillende meiden naar u gaan
2: bellen? Nee.
0: Ik ben gewoon van druk aan mijn telefoon te hebben. Het is wel voor de verzekering als het zeker hetzelfde telefoon.
1: Ja, dat zal wel.
0: Zelfs het weekend mogen laten mij bellen. Dus.
1: Voilà. De zingende verzekeraar.
2: Ja.
1: Zo gaan we hem voortaan noemen.
2: Ja.
1: Oké. Goed, we gaan afsluiten met jouw plaat.
0: Als ik morgen niet meer wakker word.
1: Oké. Okay. Bedankt. Bedankt Tony, bedankt Nancy en bedankt Marco dat je er was. En tot een volgende keer. En na ons...
2: Mark Huilenbroek.
1: Onze collega Mark Huilenbroek.
2: Oké.
0: Dankjewel.
2: Dag Marco Kindersen. Dag. Dag.

0: In Liban, in de provincie Luxemburg, is een man overleden op weg naar zijn eigen huwelijk. Dat meldt het parket. Volgens de burgemeester werd de man gistermiddag naar zijn bruiloft gebracht door zijn getuigen, maar die verloor de controle over het stuur. De bestuurder raakte gewond, de bruidegom kwam dus om het leven. In Nederland is een man overleden kort nadat hij was gearresteerd. Dat gebeurde gisteravond in Rotterdam. Op beelden op sociale media is te zien dat hij door agenten op de grond werd gedrukt. Hij riep daarbij ook om hulp. Volgens het parket in Nederland gaat het om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd opgepakt na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Maar tijdens die arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche in Nederland doet onderzoek naar het incident. Reddingsdiensten zijn in Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte en begon te zinken. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met ruw weer en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Aan boord waren 243 mensen. 103 mensen zijn geëvacueerd. Eén van hen is overleden. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van Dario Amodei, de topman van Anthropic, en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Veel bewolking vandaag met perioden van soms intense regen of buien. Het is maximaal 21 graden. Morgen wisselen bewolkt, hier en daar nog kans op een buitje en tot 23 graden.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein. Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: En 3, 2, 1.
7: Here comes the music.
8: Hey Mark Hallebroek.
9: Showtime.
10: Are you ready?
11: I'm ready.
10: Go!
12: Music.

0: Summer uiteraard met Love is Unkind. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Showtime. Ja, Donna Summer is haar carrière ooit begonnen als musicalster in Duitsland. Heeft haar Giorgio Moroder leren kennen. En toen kwam het de ene hit na de andere. Hier bij Showtime ook de ene leuke plaat na de andere. Strakjes heb ik wat te vertellen rond een nummer van twee Franstalige producers. En die hebben zich gebaseerd op Amerikaanse films voor een hit. Dat is voor strakjes eerst een bizar nieuwsbericht uit eigen land. Want een jongeman heeft positief getest en wijst naar Haribo-snoepjes. Met dat gehalte heeft de rechter gezegd, dat kan niet, je moet toch iets gevoeld hebben. Nee, ik dacht inderdaad, zijn er niet zo een keer Haribo-snoepjes met cannabis in omloop geweest? Die jongeman had zelf geen logische verklaring verder voor zijn verhaal op die speekseltest en die positieve controle. De jongeman ging dus te raden bij de media, want ja, met drugs, daar heeft hij zelf naar eigen zeggen niks mee te maken. Nu, het parket was niet echt overtuigd van zijn uitleg en hij moest er natuurlijk alweer een boete betalen. Oh ja, er is alweer een special guest vandaag in de show. Mag ik straks jullie speciale aandacht vragen voor niemand minder dan Lisa Stansfield.
1: Oh.
0: Twee keer heb ik een babbeltje met haar, had ik een babbeltje met haar. En dat kan je straks nog eens terugbeluisteren hier in Showtime. Eerst Simply Red, dit is The Right Thing.

Manchester Soul van de Royer uit Manchester, Mick Hucknall en Simply Red met Do The Right Thing. Ja, Do The Right Thing. Ruben van Gucht, die duikt tegenwoordig op in elk televisieprogramma zo'n beetje. Gelukkig nog niet bij ons op de radio, tenzij hij een plaats zou gemaakt hebben. Met die man weet je maar nooit. Even op de playlist kijken. Lisa Stansfield, The Eagle, strakjes, Pommelien. Nee, het ziet goed. En dit is The Riddle, maar wel van Gigi D'Agostino.

De vette 90s beats hier van Gigi D'Agostino. Het nummer komt uit de jaren 80, oorspronkelijk van Nick Kershaw. Dat was The Riddle. En je hoort het al, we hadden het over 90s beats. Zou er ook zoiets bestaan als Nilly's beats? Ah, wel ja, dat bestaat zeer zeker. En ook alweer een nummer uit de jaren 80 van Rockwell. Somebody's Watching Me. Hier in de Nilly's uitvoering van Beat Freaks. Het is een dansplaatje geworden en klinkt ook op radio.

Bijna niks veranderd aan dat nummer, behalve de beats dan nog vetter dan ze al waren. Beat Freaks, hun versie, en Somebody's Watching Me. Ja, over special guests gesproken, Pomulien, die kan er ook wat van. Dan staat ze daar plotseling op Pukkelpop samen met Mo. En weet je wat er nu gebeurt? Nu staat ze plotseling hier bij mij, in Showtime. Hier is Pomulien en Mo. Ik

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App. De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag.
6: Here comes the music. Hey, man.

0: Je kent misschien wel de disco-uitvoering van The Spinners uit 1980, maar dit was de originele Working My Way Back to You, Babe van Frankie Valli en de Four Seasons, zo typerend met dat stemgeluid. Zeg vrienden, ooit gehoord van kachelbenen? Kachelbenen. Ja, dat klinkt als een kwaal uit grootmoeders tijd en dat was het oorspronkelijk ook.
1: Nomme Pietje, zeg!
0: Ja, maak het maar mee, zou ik zeggen. De aandoening is trouwens weer springlevend, want wie te lang met zijn laptop op de schoot zit, loopt hetzelfde risico als wie vroeger te lang bij de kachel zat. Artsen van de University Hospitals of Leicester in Groot-Brittannië behandelden namelijk een tiener die thuisonderwijs kreeg en wel tot 8 uur per dag een laptop op zijn buik of zijn schoot had liggen. Om na de lessen dan ook nog eens wat te beginnen gamen. Je kent dat met die tieners. Gevolg was het Toasted Skin Syndrome of verbrande huidsyndroom. Of zeg maar kachelbenen.

0: hitmakers van Hotel California. Uiteraard de Eagles met One of These Nights. Strakjes onze special guest in de show, dat is niemand minder dan Lisa Stansfield.
1: Elane me niet voor Brussel.
0: Oh, maar die is er blijkbaar nog niet helemaal klaar voor. Dus dat is voor strakjes. Is het goed als we intussen tijd wat lawaai maken op de radio? Echte punk, als het ware, maar beluisterbare punk hoor. Uit Antwerpen, dit zijn de Kids. En

Olympisch acteren voor haar weggelegd. En is dat voor haar de real thing? Lisa Stansfield. Het is de laatste tijd wat stil rond haar. Maar ze scoorde jaren geleden met onder andere de real thing. Strakjes nog meer Lisa Stansfield hier in Showtime. Met haar zwevende jazzy funk soul muziek. En dit is R&B in Showtime van Blue.

Ja, het was zo'n jaar of 20 geleden de muziekstijl op de radio, samen met Destiny's Child, Beyoncé en vele andere R&B-artiesten. Blue Cantrell en Hit 'Em Up Style. Zeg, heb je de nieuwe van Felix de Laat al gehoord? Nu zeg je Felix de Laat. Ja, natuurlijk, dat is de grote man achter Lost Frequencies.

0: Radio. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Radio Memory. Goedemiddag.
3: Here comes the music. Hey,

Een van de warmste stemmen die Vlaanderen ooit gekend heeft. Louis Neefs, zaliger met Jennifer Jennings. Ik heb een, ja, zeg maar iets wat bizar, maar ook spannend bericht voor jullie. Het gaat over een muziekje uit de jaren 70. Namelijk Okay Chicago van Resonance, of Resonance moet ik zeggen, want het gaat om een nummer van een Franse producer. Zijn naam is Pierre Bachelet, als je dat wat zegt. Pierre Bachelet was een Fransman bekend van tv-series en films. Onder de bekende films waarvoor hij de muziek maakte bevinden zich drie delen van Emmanuel en ook Histoire d'eau. Maar Bachelet was ook muzikaal actief. Zo scoorde hij onder meer als The Peppers met Pepperbox. En dat liedje was jarenlang de tune van Sportweekend op de Vlaamse televisie, de BRT zeg maar. Met Okay Chicago scoorde Bachelet. Samen met Matt Camisson en Pierre-Alain Gattin, bediende trouwens ook bij de Peppers, zat hij achter het discoproject Voyage. Als Resonance, of Resonance, 1974 scoorde hij in 1974 een grote zomerrit in de Lage Landen. Mag ik jullie wel een beetje waarschuwen voor geweerschoten die voorkomen in het nummer? Het is een rare plaat.

voor wie de jaren 70 niet meegemaakt heeft. Gek zou je kunnen stellen, maar dit was een zomerhit in 1974. Toen in de top 10 van de hitlijsten in Vlaanderen en Nederland. Oké, Chicago van de Fransman Pierre Bachelet onder de naam Resonance. Het is maar dat je het weet. Straks deel 2 van mijn gesprekje met Lisa Stansfield.

0: In Libin, in de provincie Luxemburg, is een man overleden op weg naar zijn eigen huwelijk. Dat meldt het parket. Volgens de burgemeester werd de man gistermiddag naar zijn bruiloft gebracht door zijn getuigen. Maar die verloor de controle over het stuur. De bestuurder raakte gewond. De bruidegom kwam dus om het leven. In Nederland is een man overleden kort nadat hij was gearresteerd. Dat gebeurde gisteravond in Rotterdam. Op beelden op sociale media is te zien dat hij door agenten op de grond werd gedrukt. Hij riep daarbij ook om hulp. Volgens het parket in Nederland gaat het om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd opgepakt na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Maar tijdens die arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche in Nederland doet onderzoek naar het incident. Reddingsdiensten zijn in Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte en begon te zinken. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met ruw weer en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Aan boord waren 243 mensen. 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is overleden. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van Dario Amodei, de topman van Anthropic, en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Veel bewolking vandaag met perioden van soms intense regen of buien. Het is maximaal 21 graden. Morgen wisselen bewolkt, hier en daar nog kans op een buitje en tot 23 graden.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Hallo lieve luisteraars, ik ben Hugo.
4: En ik ben Erik Vlanders.
3: En wij hebben samen een nieuwe single uit met als titel...
4: Een vriend voor het leven.
3: En dat zijn we zeker en vast. We zijn heel blij dat wij tot hitschijf van de week zijn bij Radio...
4: Memory. En wij zijn jullie daar ontzettend dankbaar voor.
3: Veel luistergenot.

van de film Flashdance, What a Feeling, door Irene Cara. En zij speelde trouwens de hoofdrol in die film. Veroverd op de radio met alleen maar de luxe muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Wat dacht je van ABBA met The Winner Takes It All?

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org. Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

0: I'm not worried.
1: Maak je maar geen zorgen. Dit vrolijk fluittuintje blijft toch de hele dag in je hoofd hangen. Volledig zonder instrumenten. Bobby McFerrin met Don't Worry, Be Happy.

Het is om zeep, ik kocht een smartphone en doe alsof ik een blitzleven heb, want dat hoort zo bij een smartphone.

voor zoveel artiesten is gebracht dat je bijna zou denken dat iedereen Joe kent. Maar eerlijk, niemand zong het met zoveel rauwe passie als Willie DeVille met zijn versie van Hey Joe.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag.

precies was, dat blijft nog altijd een goed bewaard geheim. Maar toegegeven, Belgische New Wave op zijn best. De twee Belgen met Lena.

0: Aubin in de provincie Luxemburg is een man overleden op weg naar zijn eigen huwelijk. Dat meldt het parket. Volgens de burgemeester werd de man gistermiddag naar zijn bruiloft gebracht door zijn getuigen, maar die verloor de controle over het stuur. De bestuurder raakte gewond. De bruidegom kwam dus om het leven. In Nederland is een man overleden kort nadat hij was gearresteerd. Dat gebeurde gisteravond in Rotterdam. Op beelden op sociale media is te zien dat hij door agenten op de grond werd gedrukt. Hij riep daarbij ook om hulp. Volgens het parket in Nederland gaat het om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd opgepakt na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Maar tijdens die arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche in Nederland doet onderzoek naar het incident. Reddingsdiensten zijn in Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte en begon te zinken. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met ruw weer en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Aan boord waren 243 mensen. 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is overleden. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van Dario Amodei, de topman van Anthropic, en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Veel bewolking vandaag met perioden van soms intense regen of buien. Het is maximaal 21 graden. Morgen wisselend bewolkt, hier en daar nog kans op een buitje en tot 23 graden.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

mooie single als deze van Margriet Hermans. Lekker blijven hangen. Zondagmiddag 13 september. 6 minuten over 2 geworden. Hier bij Radio Memory. We bedanken ook onze voorgaande collega Jan Verhoeven voor zijn afgelopen tijd. Het is de moment. We gaan eraan beginnen.

Japsa, we hebben er zin in, hè? Tot een uur of vier kan je bellen voor jouw favoriete plaats. Ons gratis studionummer, laat me mevrouw Nancy weten, 0266-99660. Ik heb voor jou zometeen een nummer klaar liggen van Steve Tielens. Ik mis je. En dan nog eentje, speciaal voor alle fans van Wiltura. Dan zou ik voor Jurgen en Tinneke en Rune daar in Geluwe draaien we Wiltura. Denk je nog wel eens aan mij? Hier in Studio NL tot 4 uur. Tot aan Mario de Vries.

0: voorbij.
1: Mooie klassieker nog steeds van Vultura. Drinken nog vlees van mij.
0: Af en toe.
1: Blijven nog eventjes in die goede oude tijd. Nederlandstalig. De meneer die er spijtig genoeg niet meer in ons midden is. Een van zijn grootste successen, die ik persoonlijk toch heel mooi vind, is Paul Severs. Ik ben verliefd op jou. Allemaal hier in Studio NL.
2: Is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Tony van Beveren.

0: was een mooie single van Paul Severs. Ik ben verliefd op jou.
1: Ik ben
0: onze telefoon die doet het heel goed in de studio hier. Je kan bellen tot 4 uur voor jouw favoriete Nederlandstalige plaat. Laat het mevrouw Nancy weten op ons gratis studionummer. 02-669-9660 is ons welbekend telefoonnummer.
1: Ik ben zo verliefd.
0: We hebben een telefoon binnen van Geert uit Beveren. Hij vroeg een plaat voor gans het Memory Team. Alle luisteraars, voor iedereen die nooit deze plaatje krijgen. Was ook voor mijn vriendin Vivian uit Sint-Niklaas. Ook voor Hilde, Yves, Kelly, Tony van Beveren en Nancy. Vanwege onze Geert uit Beveren mochten we Enzo draaien in de tijd onder leiding van Philip Dazen. En we draaien Kom Dansen!

0: deze mannen ken je nog wel van Wild van Jaal, we draaiden en zo, kom dansen. Werd ons aangevraagd door Geert het Beveren. De zon komt hier een beetje binnen, hier in Galmaarden. Nou ja, wij brengen het zonnetje in de huiskamer. Straks moeten we een plaat draaien voor mijn vriendin Hilde. Voor Yves, voor Kelly, Tony van Beveren, Nancy, voor gans het memberteam en alle luisteraars die nooit eens een plaatje krijgen. Vanwege ons Rooske uit Assen gaan we straks na de reclame een draaien van de nieuwe singles van Jordi van Nets. En niemand mag alleen zijn. Bij ons ben je nooit alleen, hè. Zondagmiddag. Hey, goedemiddag allemaal. Tussen de koffie en de patekes. Het moet kunnen, hè. We gaan een Polonaiske doen. Deze van meneer uit Nederland, Ferry de Lids. Och, luister toch.
1: Ja.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app. De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: Studio NL op Radio Memory.

van de nieuwe singles van onze Jordi van Net. Niemand mag alleen zijn. Dat was aangevraagd door Rooske daar in Assen. Jullie zijn maar samen aan het luisteren naar Studio NL. Elke zaterdag en zondag zit hier tussen 2 en 4. De beste Nederlandstalige plaat uit België en Nederland. En over Nederland gesproken, dit is er eentje, zeg. Een nummer van Cody Konings, Druk je lijf tegen dat van mij. En daarna draai je nog een mooie romantische plaat van Michael Lanzo. Je kan nog altijd bellen, hè. 02-6699-660 is een gratis studionummer.

Deze plaats zullen we onze collega's daar in Spanje wel tevreden maken. Onze Erik de Valk en Peggy. Want ook daar zitten ze te luisteren naar Radio Memory. Tina Martin draaiden we. Jij liet me vallen. Straks een première hier in Studio NL. De nieuwe Evert van Huygenvoort en Laura Ros door jouw lach. De man uit Breda, want ook daar zitten ze te luisteren naar Radio Memory. Tot 4 uur de beste Nederlandstalige platen. Wil je er eentje horen? Laat mevrouw Nancy weten. 02-6699-660 is ons gratis studionummer. Kan je draaien tot 4 uur. Dit is Doran NL.

telkens ik in jouw ogen kijk en jouw hand voel in de mijne, dan weet ik gewoon, ja, dat is echte

vanwege zijn vader Frans van Huygenvoort. De nieuwe single van zijn zoon Evert. Dus samen met Lara Ros, Door jouw lach. Allemaal hier in Studio NL, Radio Memory. Vanuit Pajottegem-Galmaarde, Hedelsbergse straat onder de 5.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Nee, dat hadden wij ook niet durven dromen dat het zo'n vaart ging lopen. Spring daarom mee op de trein van het succes van Radio Memory. Voor jouw reclameboodschap, bel dringend met Hilde op 0495-55-3044 of stuur haar een mail op hilde@radiomemory.be en jouw zaak krijgt een boost. Maar wacht niet te lang. Zorg dat je erbij bent.
0: Alleen de grootste hits. Radio Memory. De mooiste muziekmix.

0: Tony van Beveren. Luisteren.
1: Listen.
0: Op eigen risico.
2: Ja, dat is een diesel, hè. Komt op zijn gemakske klaar, hè. Onze tractor. Als je favoriete plaats wil horen, laat het mevrouw Nancy weten. 0266 99660. Zondagmiddag, 13 september is het ondertussen al geworden. Ja, ja, nog een week of drie. En Tony van Beveren is weer al een jaartje ouder. Wat gaat de tijd heel snel?

0: Mannenkoor Karnospoor draaien we nog. Mooi man, mooi man.
1: Ja, dat is mooi.
0: We gaan eruit voor het tijdje van 3 uur.
1: Mooi man.
0: Voor deel 2 zometeen van Studio NL. We kregen zo net nog een telefoon binnen van Karin Appelmans uit Nienhoven. Zij vroeg een plaat voor alle luisteraars, voor alle medewerkers van Radio Memory. En voor degenen die nooit deze plaatje krijgen, mochten we een draaien van Jan Smitten, Vrienden voor het Leven. En daarna draaien we nog eentje van Cat Ready, in de tijd onder leiding van de Jimmy Samijn. Want ook hij is aan het luisteren naar Radio Memory. Als je graag nog een favoriete plaat wil horen, laat het ons weten. 0266-99660. Dat is een gratis studionummer. Kan je draaien tot 4 uur tot aan Mario de Vries en Tournee General. Graag tot straks gezegd.

0: In Liban, in de provincie Luxemburg, is een man overleden op weg naar zijn eigen huwelijk. Dat meldt het parket. Volgens de burgemeester werd de man gistermiddag naar zijn bruiloft gebracht door zijn getuigen, maar die verloor de controle over het stuur. De bestuurder raakte gewond, de bruidegom kwam dus om het leven. In Nederland is een man overleden kort nadat hij was gearresteerd. Dat gebeurde gisteravond in Rotterdam. Op beelden op sociale media is te zien dat hij door agenten op de grond werd gedrukt. Hij riep daarbij ook om hulp. Volgens het parket in Nederland gaat het om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd opgepakt na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Maar tijdens die arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche in Nederland doet onderzoek naar het incident. Reddingsdiensten zijn in Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte en begon te zinken. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met ruw weer en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Aan boord waren 243 mensen. 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is overleden. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van Dario Amodei, de topman van Anthropic, en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Veel bewolking vandaag met perioden van soms intense regen of buien. Het is maximaal 21 graden. Morgen wisselend bewolkt, hier en daar nog kans op een buitje en tot 23 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Bajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: Gasten, zit daar als ik, dat is internationale klasse, ze nee.

Hopsa, we zijn ermee vertrokken. Deel 2 op zondagmiddag, 13 september. 6 minuten over 3 geworden. Jullie zijn massaal aan het kijken en het luisteren via Facebook. En ook via onze andere kanalen bij Radio Memory. Hè? Vanuit Pajottekem Galmaarden, jouw internetradio. Tot 4 uur Studio NL, als je graag een favoriete plaats wil horen. Laat het mijn vrouw Nancy weten op 0266-99660. We moeten zo meteen een plaat draaien vanwege Ruud Mevers. Mochten we in de

0: zal er zo meteen eentje draaien van onze Tim Tesley op de radio. En dit met een hele mooie single, hè? Altijd in mijn hart.
1: Veel te jong, ik wist niets van het leven.
0: Want ook hij zit te luisteren daar, tezamen met Monique. Ik kom hier.

0: Tim Tesley draaiden we. Altijd in mijn hart. Daarmee zullen we de fans van Tim Tesley wel tevreden maken. Als ook zijn mama Monique en Tim zelf. Die zitten te luisteren in Zeeland. Hè. We hebben onze kandidaat Miss Belgium 2027. Lindsay van der Velde uit Herasberg in de studio. Je kan nog altijd stemmen op haar, hè? Je kan een sms sturen via MOV, hoofdletters 05 en dit naar 6665. Als je wilt stemmen op Lindsay van der Velde, dan is het de moment, want het zijn de laatste dagen. Ze heeft een beetje stress, maar ja, komt goed. Komt goed. We gaan nog een hele mooie plaat draaien. Eentje van Jeroen van der Boom. Mag ik dan bij jou zijn?
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Tony van Beveren.

Als de oorlog komt en als ik dan wil schuilen, mag ik dan bij haar? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik niet geweest ben,

0: Jeroen van den Boom draait ze weer. Mag ik dan bij jou?
1: Als ik kan...
0: Rooske, uw plaat komt eraan.
1: Mag ik dan bij...
0: Speciaal voor mijn vriendin Magda de Ridder.
1: Als het einde komt.
0: Gaan we straks Engelbewaarder draaien. We hebben ze klaar liggen van Marco Schuitmaker. Allee, we gaan de boel op zijn kop zetten. Hè. In afwachting van Mario de Vries straks met Tournee General. We gaan de studio ombouwen in een café. Hè. Dit is er eentje van Christophe.

0: Ja, ja, Gina van onze Frank van Damme. En ik, ja, ik kom even inbreken in je programma, Tony. Als dat mag,
1: dat mag.
0: Want we hebben een gast die deze morgen haar wekker niet gehoord heeft, denk ik. Of ja, het was laat gisteren.
2: Inderdaad.
0: Welkom, ik ging Gina zeggen, maar het is geen Gina. Het is ons Lindsay. Welkom.
2: Dankjewel.
0: En hoe gaat het momenteel met de...
2: Ja, het gaat goed. We zijn niet ver meer verwijderd van de show, dus de stress begint wel een beetje op te komen.
0: Ja, de show is aanstaande zaterdag, denk
2: ja,
0: ik.
2: Hè? Inderdaad, ja, inderdaad, om 6 uur.
0: Om 6 uur. Oeh. Ja. En hoe zit dat met hoeveel zijn jullie? Hoeveel gaan er door?
2: Het exacte aantal met hoeveel meisjes we nu zijn, weet ik niet. De laatste keer dat ik het heb gehoord, waren we ongeveer met 170 meisjes.
0: Ja.
2: Daarvan gaan er zaterdag normaal gezien 30 kandidaten door.
0: Oeh, dat is weinig.
2: Ja, naar de grote finale dan.
0: Ja. Dus die gaan echt meedingen naar Miss België?
2: Ja, inderdaad. Dat is dan echt de eindfinale.
0: Brrr. En hoe voel je het zo een beetje? Voel je alle concurrentie? Want ik denk dat dat binnen die groep toch moet bestaan.
2: Het is nu wel inderdaad een beetje... Iedereen is vooral op zichzelf aan het focussen.
0: Ja.
2: Er zijn ook de laatste tijd geen activiteiten meer geweest, zodat iedereen genoeg kon oefenen op zichzelf.
0: Ja.
2: De dansjes, de catwalk. Dus ik ben niet zo heel goed op de hoogte van de andere kandidaten. Maar ik zie inderdaad ook wel online dat iedereen nu echt extreem zijn best aan het
0: doen. Heel hard bezig is natuurlijk.
2: Inderdaad.
0: Het is ook belangrijk dat jij veel stemmen hebt.
2: Ja.
0: En dat is ook de reden waarom dat we jou nog een keertje extra inschakelen. Want de mensen kunnen nog altijd stemmen op jou. Hè?
2: Ja, zeker en vast.
0: Zeg maar eens wat ze moeten doen.
2: Oké, dus ja, als jullie mij willen steunen voor Miss België, dan kunnen jullie stemmen via de website van Miss België. Dat is www.missbelgium.be. En daar moet je dan op foto drukken en op mijn naam scrollen, Lindsay van de Velde. En via daar kan je stemmen, ofwel via sms. Dan stuur je MOV05 in drukletters naar 6665.
0: Ja. En dan krijg jij de stem. En ze mogen meerdere keren stemmen.
2: Zeker en vast, ja.
0: Absoluut. Alle dagen een keer minimum moeten ze dat doen. Hè. Plus ook, misschien mag je even een flyer nemen. Dan ga ik hem even in de lucht houden. De camera staat nu op jou. Dus ik ga hem op jou richten. Dit is de officiële flyer. Wij zijn sponsor van Miss België. Ja, misschien hou jij hem beter hier vast. Want... En dat is de officiële flyer van Miss België. Als je die tegenkomt, daar staat een code op en die kun je gewoon scannen.
2: Ja.
0: En dan kunnen we ook stemmen voor jou. Hè?
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: We gaan die ook online zetten op onze webpagina, zodanig dat de mensen het te gemakkelijk hebben. Hè? Dus ik ga met mijn adjunct een keer kijken hoe wij dat gaan klaarspelen. Maar wij staan ook allemaal aan je zij. En ik roep alle luisteraars van Memory op om toch minimum 1 keer te stemmen voor ons Lindsay. Wij hebben het al gedaan, maar we gaan het zeker nog een keer te doen. En ook de DJ's, dat zijn dat toch ook een stuk of 25, dat je dat ook bij hebt. Hè?
2: Hartelijk bedankt.
0: En ik wil jou ook bedanken, want het is niet alleen een mis, maar ze kan ook lekker koken.
1: Ja, ja.
0: Ja, zij heeft ons verrast. Mm-hmm. Ja, en ik zie Tony het water al in zijn mond staan. Man. Want wij hebben lekkere zelfgebakken pannenkoeken gekregen.
2: Ja, inderdaad, dat klopt.
0: Oh. En hoe vond je onze pannenkoeken vorige week?
2: Ik vond ze heel lekker. Ze waren echt super.
0: Dat is een recept van mijn dochter Kelly. Ja, die waren
2: ook super lekker.
0: Ook heel. Dus we gaan een keer vergelijken wie dat de beste pannenkoeken kan bakken. Hè? Maar het ziet er toch alleszins goed uit. Zeker goed uit. Goed, Lindsay, kunnen wij nog iets voor jou betekenen?
2: Ja, zeker. Ik wil je eerst en vooral hartelijk bedanken voor al jullie steun. Jullie geloven in mij.
0: Tuurlijk.
2: Ik ben super dankbaar. Door jullie heb ik ook heel veel mooie kansen gekregen om mezelf te promoten. Dus een grote dankjewel aan Radio Memory. En ik zou het heel erg lief vinden moest ik nog wat stemmen bij krijgen. Het zou zeker
0: wij gaan helpen. Er ons best voor doen. Dus Danny de Groot, Je krijgt binnenkort een beetje werk. Hè. We gaan hem een beetje aan het werk zetten. We gaan dat posten op onze pagina. En mensen, alsjeblieft, minimum één keer, of je mag alle dagen een keer stemmen op Oslintzy, want zij heeft dat brood nodig. Voor de rest heeft ze alles wat ze kan nodig hebben. Ze ziet er cute uit. Het is een super lieve. Want je hebt een Miss België, die moet mooi zijn, maar ik vind dat die ook moet lief zijn. En qua lief zijn, Lintzy, ben jij wel een schatteke, hè?
2: Oh, dankjewel.
0: Ja, eerlijk waar. Je bent een hele lieve, een hele zachte, ook een heel vriendelijk meisje. En ik vind dat dat toch wel ook een belangrijke is.
2: Super, dankjewel.
0: Dus onze steun heb je zeker.
2: Dankjewel, dat is super lief.
0: En jij mag zelfs een plaatje aanvragen. Zie, kijk.
2: Okay.
0: Zeg maar wat jij graag hoort. Liefst in het Nederlands, want het is Studio NL.
2: Ja, oké. Dan ga ik voor een recente hit die ik en mijn mama de laatste tijd heel graag horen. En dat is O Cheerio.
0: Oh, van Justin de Wild. Oei, oei, oei. Weet je, mijn zus hè, die gaat heel blij zijn dat je dat vraagt, want die weet maar één plaat. Dat is Cheerio, ja. Cheerio. Allee, maar dat vind ik leuk. En dan gaan we ze misschien straks samen meezingen. Hè. Ja. Ook de groetjes aan je mama.
2: Oké, zal ik doen.
0: Want dat is ook een trouwe luisteraar van Radio Memory. Jullie ook trouwens.
2: Ja.
0: En wij gaan stemmen, hè, Tony.
1: Zeker.
0: En nu ga ik zeggen, het is aan u.
1: Aan mij.
0: Zet uw micro wel luider, jongen.
1: Ja, hij staat ook, maar hij blijft een beetje hangen. Hè. Hij blijft een beetje hangen. Onze micro.
0: Blijft een beetje hangen. We moeten een keer mee rammelen.
1: Wacht. 1, ja, 2, ja. Zo is het.
0: Ja.
1: Zo is het. Zeg, we gaan de plaat draaien van Justin de Wild.
0: Ja, oké. Okay.
1: Oké. Okay.

Velo, die is weg. Het gepakt. Dat is verdacht. Maar om een dagje te geven, ik heb een voorbeeldje meegebracht.

redo is een beetje krom. En als je maar als je al hier recht zet, wel, dan valt noem. Dat is bedankt een heel speciaal. Ik heb mijn ii achter gezocht. En kijk, ik heb hem in de tijd nog van de Eddy Merckx gekocht. Mijn velo is gepakt, is weg zijn hem gejat. Het is zulke met twee wielen en zonder nattenbak. Mijn velo is gepakt.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Android. Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag.

0: Met deze plaat zullen we Jean van der Straat en Herman daar in Wachtenbeke wel tevreden maken. Laat ik je gaan. Een van de nieuwe singles van John de Bever, Voorgeen Goud. Die draaiden we nog net voor reclame.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Goedemiddag.

is een mooie single van Yves Segers, als je alles weet. We gaan plaatsruimen voor onze volgende collega Mario de Vries met Tournee General. Ook Cindy de Koolman komt nog langs, onze Lex Groots. En ook vanavond voor de verliefde koppeltjes tussen 23 en 24 uur Nachtvlinders met Danny de Groot. De moeite waard om blijven te luisteren. Ben ik graag morgen weer bij tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. En ik heb voor jou nog geen plaat in petto. Twee zangers uit Nederland, allebei een prachtige stem. We draaien Tino Martin en Gerard Joling, Laat me leven. We bedanken ook onze Lindsay, kandidaat voor Miss België. Die is hier nog trouwens in de studio. Ze ziet er stralend uit. Je kan nog altijd stemmen. Moet je maar een keertje kijken op haar pagina. Tot morgen, ietsje na 11.

0: In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LGBTQI+ organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd. Een van de betrokken organisaties spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer bij prostitutie betrokken waren. Zo zouden ze bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking hebben gesteld. De Turkse regering heeft de laatste jaren de houding tegenover de Holebi-gemeenschap in het land verhard. De Oekraïense spoorwegmaatschappij waarschuwt dat er in heel het land een systematische aanval bezig is op de spoorwegen. Pas nog raakte een Russische drone de locomotief van een trein vlakbij de Poolse grens. Aan boord zaten 206 passagiers, niemand raakte gewond. De Oekraïense autoriteiten volgen het op en nemen waar nodig veiligheidsmaatregelen. De spoorwegmaatschappij waarschuwt voor aanzienlijke vertragingen, zeker op de lijn tussen Kiev en Warschau, en voor mogelijke evacuaties van passagiers. Op het Kroatische eiland Brač woedt een grote natuurbrand. Er is al meer dan 3500 hectare verwoest en zo'n 230 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De brand woedt nu al enkele dagen. Brač ligt voor de kust van Split in het zuiden van Kroatië. Voormalig voetballer en coach James Stormen is overleden. Dat meldt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Stormen zou overleden zijn aan een hartstilstand. Hij voetbalde onder meer voor AA Gent, Standaar, Union en Oostende. Later was hij trainer bij onder meer Lokeren en dus Beerschot. James Stormen is 83 jaar geworden. Het blijft zwaar bewolkt, maar de kans op regen neemt stilaan af. Vanavond en vannacht hoogstens nog een enkel buitje. Morgen wisselend bewolkt, er kan dan plaatselijk nog wat regen vallen, maar temperaturen halen 23 graden.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

zo hoort het ook, hè. Welkom en blij dat je luistert. Goedemiddag, welkom bij Tournee General. Vandaag nemen we je opnieuw mee op een muzikale reis vol sfeer, herinneringen en een flinke portie gezelligheid.

Tja, men zegt altijd, het leven is te kort om dingen te gaan missen in hun leven, hè? Misschien bedoelen ze dat, al vrees ik er wat voor. I don't wanna miss a thing van de mensen van Aerosmith. We hebben voor jou nog eentje die heel bekend is, maar die natuurlijk in het Vlaams minder populair is, maar toch even goed gaat klinken. Hier is Willem Bart en Zeg Me. Zeg Me.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers,
2: Slager, zon in je hart.
1: Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

0: Felicita. En nu de jarigen, Dorwim Hofman.
1: Bedankt Mario, dit zijn de jarigen van vandaag zondag 13 september. Neil Horan werd geboren in 1993 en wordt dus vandaag 33 jaar. Afkomstig uit Ierland is hij niet alleen zanger, maar kan ook verschillende instrumenten spelen. Hij was lid van One Direction, de bestverkopende boysband aller tijden. Vanaf 2016 startte hij een solo-carrière. Naast zijn muziekcarrière was hij ook coach bij The Voice en zet hij zich in voor verschillende goede doelen. Geboren in 1944 wordt Peter Cetera vandaag 82 jaar. Hij is best bekend als zanger en bassist van de groep Chicago, waarmee hij maar liefst 17 albums opnam. Zelf maakte hij 8 solo-albums. Een van zijn nummers, Glory Love, was het themalied van de film The Karate Kid Part 2. De zoon van Ringo Starr, drummer van de Beatles, Zack Starkey, is geboren in 1965. Hij wordt dus vandaag 61 jaar. Net als zijn vader is hij drummer en speelde in de band The Who. Op zijn 8 jaar kreeg hij een drumstel van de op dat moment drummer bij The Who, Keith Moon. Hij was Zack's peetvader en gekend voor Zack als oom Keith. Het drumstel is later verkocht bij Sotheby's voor £12.000. Neil Horan, niet met een nummer van One Direction, maar met zijn eigen nummer Slow Hands. Chicago, met If You Leave Me Now. En The Who, met Pinball Wizard. Je hoort hierop een rij bij Tournee Generaal met Mario de Vries.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.

me. En je denkt misschien, het is gedaan met feestjes. Tijd om alweer braaf te doen. Maar wie houdt u zelf eigenlijk voor de gek dan? Want kijk eens wat er op de kalender staat. Op 19 september kan je nog terecht in het Sunset Festival in Lille. De zon gaat onder, maar het feestje zeker niet. Ideaal om nog een keer te doen, alsof je morgen niet moet gaan werken. Nog op 19 september is er Hangar Invité in Brussel. Voor de nachtbrakers nog wel. Binnenkomen met goede intenties en buitenkomen wanneer de bakker al open is. Nog op 19 september is er Bougiefestival in Antwerpen. Een beetje fancy, een beetje fout en tegen middernacht toch gewoon iedereen los, alsof het een trouwfeest is. 20 september 2026 is er Matinee End of Summer. Dat zit gelegen in Limburg. Een zondagse afsluiter voor wie zegt, ik drink er echt maar eentje en dan ineens de zon ziet ondergaan met een glas dat mysterieuze refill skills heeft. En ook op 26 en 27 september 2026 zijn er nog diverse nazomer- en streekfestivals. Het zijn geen grote podiums, het zijn hier gezellige met pintjes ambiance die winnen. En ja, die ene die roept, nog eentje. Dat is overal dezelfde persoon, nietwaar? Want als het frisser wordt, doen wij gewoon wat Belgen altijd doen. Drinken tegen de kou. Wetenschappelijk bewezen. Of, dat denken we toch.

0: In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LGBTQI+ organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd. Een van de betrokken organisaties spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer bij prostitutie betrokken waren. Zo zouden ze bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking hebben gesteld. De Turkse regering heeft de laatste jaren de houding tegenover de Holibi-gemeenschap in het land verhard. De Oekraïense spoorwegmaatschappij waarschuwt dat er in heel het land een systematische aanval bezig is op de spoorwegen. Pas nog raakte een Russische drone de locomotief van een trein vlakbij de Poolse grens. Aan boord zaten 206 passagiers, niemand raakte gewond. De Oekraïense autoriteiten volgen het op en nemen waar nodig veiligheidsmaatregelen. De spoorwegmaatschappij waarschuwt voor aanzienlijke vertragingen, zeker op de lijn tussen Kiev en Warschau, en voor mogelijke evacuaties van passagiers. Op het Kroatische eiland Brač woedt een grote natuurbrand. Er is al meer dan 3500 hectare verwoest en zo'n 230 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De brand woedt nu al enkele dagen. Brač ligt voor de kust van Split in het zuiden van Kroatië. Voormalig voetballer en coach James Storme is overleden. Dat meldt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Storme zou overleden zijn aan een hartstilstand. Hij voetbalde onder meer voor AA Gent, Standaar, Union en Oostende. Later was hij trainer bij onder meer Lokeren en dus Beerschot. James Storme is 83 jaar geworden. Het blijft zwaar bewolkt, maar de kans op regen neemt stilaan af. Vanavond en vannacht hoogstens nog een enkel buitje. Morgen wisselend bewolkt, er kan dan plaatselijk nog wat regen vallen, maar temperaturen halen 23 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.

doen er een beetje het ritme in houden, hè? Alsof de zomer verder gaat blijven duren, want daar draait het toch eigenlijk allemaal om. Zoekmachine Maldon. Toen No Regrets eind jaren 60 werd opgenomen, zat Scott Walker eigenlijk zelf niet zo goed in zijn vel. Hij twijfelde zelfs aan zijn carrière en had moeite met de druk van het succes. En net dat hoor je in zijn stem. Die breekbaarheid, die emotie. Het is geen gemaakt verdriet, maar echt. No Regrets.

Ja, 13 september zijn we al. Je zou denken, het is tijd om braaf binnen te blijven, hè? Maar eerlijk, wanneer zijn wij ooit braaf geweest? En tenslotte, de kermis trekt zich daar toch niet echt niks van aan. We beginnen in Tongeren, waar nog tot 17 september de septemberkermis volop draait. Ideaal om nog snel een rondje botsauto's te doen en daarna te doen alsof het niet jouw fout was, hè? In Heultje-Westerlo van 13 tot 15 september is het dan weer gezellige dorpskermis. Iedereen kent elkaar, dus als je 3 keer smoutenbollen gaat halen, dan weet meteen het hele dorp het. Ook in Geel op 13 en 14 september kan je nog terecht voor de belkermis. Klein, maar fijn. En perfect om, ik ga maar even kijken, te laten uitmonden in 2 uur blijven plakken. En dan, hopla, we zijn een week verder. En jawel hoor, in Muizen en Walen, Mechelen, van 19 tot 21 september staan de attracties gewoon weer klaar. Een rustige wandeling die eindigt met een suikerspin en een beetje lichte spijt omdat je zoveel gesnoeperd hebt. In Ekeren rond 20 en 23 september draait de september voor. Iets frisser misschien, maar geloof me, na Genever voel je daar echt niks meer van. En in Borgerhout op 26 september heb je de reuzenstoet voor folklore, sfeer en kermis. De perfecte combinatie van cultuur

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Radio Memory. Goeie avond.

Leo Sayer en Thunder in My Heart. Na half september zijn er nog enkele mooie bloemencorso's trouwens in Stoeten in België en Nederland. Zo is er op 20 september de bloemencorso in Loenhout, dat is in Westwezel. Dit corso behoort eigenlijk tot de bekendste in Vlaanderen. De stoet bestaat uit grote praalwagens die volledig bekleed zijn met bloemen, vaak dahlia's. Vrijwilligers werken hier echt maanden aan. En naast de stoet is er ook randanimatie in het dorp. Wie het groter wil, die kan op 20 september terecht voor de bloemencorso in Lichtervoorde in Nederland. Een van de grootste bloemencorso's van Europa. De wagens zijn indrukwekkend groot en technisch uitgewerkt met miljoenen bloemen per editie. Het evenement trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers en vindt plaats in het centrum van Lichtervoorde. Eind september is het de regionale fruit- en bloemenstoeten, vooral in Limburg. In deze periode zijn er kleinere lokalen waarin bloemenlok gecombineerd worden met fruitteelt. Deze evenementen zijn minder grootschalig, maar geven een goed beeld van lokaal

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninoven. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory. Goeie.

Het nummer stond op zijn album Albert Hammond uit 1974 en werd geschreven samen met zijn vaste partner Mike Hazelwood. I don't wanna die in an air disaster. En nu een vrolijk lichtnummer dat meteen hoop moet brengen. Blue sky is coming, zegt de simpel eigenlijk. Na regen komt zonneschijn. Vanda Vanda was een Belgische popgroep die ontstond in 2001 via het tv-programma Popstars dat op VT4 werd uitgezonden. Ze waren trouwens actief van 2001 tot 2004 met deze naam. Later werd hun naam gewijzigd naar Quattro. Hun grootste succes was de single Sunshine After the Rain. Maar hier hebben ze nog een keertje met Blues.

0: Ik zag dat er in de collectie ook een live optreden of een live versie was van deze Vergeet Barbara. Maar die gaan we even niet gebruiken deze keer. Voilà, vrienden, ik ga eruit. Bedankt voor het luisteren. Geniet nog met de rest van de collega's hier vandaag op deze 13e september. En maak er een super fijne week van. Je krijgt van mij nog een paar songs, waaronder ook deze van, jawel, Vaya con Dias. En nee, na, na, na. Tot de volgende week.
1: Mario de Vries.

0: In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LGBTQI+ organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd. Een van de betrokken organisaties spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer bij prostitutie betrokken waren. Zo zouden ze bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking hebben gesteld. De Turkse regering heeft de laatste jaren de houding tegenover de Holebi-gemeenschap in het land verhard. De Oekraïense spoorwegmaatschappij waarschuwt dat er in heel het land een systematische aanval bezig is op de spoorwegen. Pas nog raakte een Russische drone de locomotief van een trein vlakbij de Poolse grens. Aan boord zaten 206 passagiers, niemand raakte gewond. De Oekraïense autoriteiten volgen het op en nemen waar nodig veiligheidsmaatregelen. De spoorwegmaatschappij waarschuwt voor aanzienlijke vertragingen, zeker op de lijn tussen Kiev en Warschau, en voor mogelijke evacuaties van passagiers. Op het Kroatische eiland Brač woedt een grote natuurbrand. Er is al meer dan 3500 hectare verwoest en zo'n 230 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De brand woedt nu al enkele dagen. Brač ligt voor de kust van Split in het zuiden van Kroatië. Voormalig voetballer en coach James Stormen is overleden. Dat meldt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Stormen zou overleden zijn aan een hartstilstand. Hij voetbalde onder meer voor AA Gent, Standaar, Union en Oostende. Later was hij trainer bij onder meer Lokeren en dus Beerschot. James Stormen is 83 jaar geworden. Het blijft zwaar bewolkt, maar de kans op regen neemt stilaan af. Vanavond en vannacht hoogstens nog een enkel buitje. Morgen wisselend bewolkt, er kan dan plaatselijk nog wat regen vallen, maar temperaturen halen 23 graden.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: Cindy op zondag van 6 tot 8. Met muzikale groeten.

de Bondesong. En daarmee begonnen we vandaag. Nee, is niet juist. We hebben met Julio Iglesias met Info Toujours en Perdant eigenlijk begonnen. Of anders gezegd, hey, pardon, in het Frans. En ik zou zeggen, welkom bij Radio Memory. We zijn ondertussen 9 minuutjes na de klok van 6. En ondertussen zijn we, ik denk, 13 september alweer. En na Safridio krijgt u een heel oude plaat, namelijk Delenco's met Esmeralda. Maar we gaan eerst nog een beetje genieten van Play the Life van de Bongosong. En u bent verzeild in het programma met muzikale groeten. En ik ben Cindy. En ik blijf bij jullie tot de klok van 8. En van 8 tot 9 neem ik jullie mee met Romantica. Dus romantische muziek met heel veel gedichtjes. Welkom bij Radio Memory. En een heel goede avond.

En dat was niemand minder dan de Lenko's met Esmeralda. En wij gaan naar ABBA met Fernando. Ja, dan is het.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goeie avond.

0: En dat was natuurlijk 9to5. En dat met de club version. En origineel is het natuurlijk van niemand minder dan Dolly Parton. Maar dit was eens een andere versie.
1: De zondag tussen 18 en 20 uur. Met muzikale groeten en Cindy de Koeman, Radio Memory.

En het origineel is natuurlijk van Alain Barrière met Ma Vie. En wij gaan luisteren naar Flesh and the Pen. En daarmee zitten we in het jaar 1982. En dat doe ik ook vaak. Wachten op een trein. Waiting for a train. Flesh and the Pen. En soms kan dat lang duren eer je een trein hebt.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Alleen de grootste hits. Radio Memory. De mooiste muziekmix.

We'll never have to say goodbye again. Engeland dan en John Ford Coley. En we kregen nog een verzoekje binnen en dat was vanwege Molly. En zij vroeg ticket naar Eden van Sanne en Erik. En ik heb het ondertussen gevonden.

0: van Dijchem met Ticket naar Eden. En we kregen ook nog een verzoekje binnen van Roseke. En zij vroeg een plaatje aan voor alle medewerkers en ook voor alle luisteraars. En ze vroeg deze van Meteor met Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

die zoekt nog steeds de nooduitgang. En we kregen nog een verzoekje binnen en dat van mij is Celeste. En zij vroeg deze goede oude San Francisco Scott McKenzie.

0: Memory. Goedenavond.
1: Ja, ja, en we gaan naar de eind jaren 70, begin jaren 80 met Sylvester en Band of Gold.

Band of Gold met Sylvester. En ik zie jullie na de klok van 7. Maar we hebben eerst deze nog. Gloria Gaynor, I Will Survive.

0: De Amerikaanse president Donald Trump is tegen het vertragen van de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Wetenschappers vragen daarom omdat de ontwikkeling nu te snel gaat om veilig te blijven. En ook SpaceX-topman Elon Musk steunt die vraag. Maar AI heeft nu een voorsprong op China en die wil Trump niet uit handen geven, zegt hij. Van Trump moet de Oekraïense president Zelensky stoppen met het aanvallen van Russische dieselraffinaderijen. Oekraïne veroorzaakt daardoor een tekort aan diesel, zegt hij. De dieselprijs is ook in de VS naar een recordhoogte gestegen, al heeft dat vooral te maken met de oorlog tussen de VS en Iran. En in het voetbal heeft AA Gent voor het eerst punten laten liggen. Het speelde 1-1 bij Racing Genk. Gent deelt de leidersplaats met Union. Eerder vanmiddag won Club Brugge van Antwerp 3-1. In het klassement staat club tweede op 1 punt van leider Union. Antwerp is 11e. De Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 20-9. En ook de mannen liggen eruit. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. En nog sport, van 2K-leider Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spanje Formule 1 gewonnen. Zijn 8e zege al dit seizoen. Max Verstappen was 2e in Madrid, Lando Norris 3e. Het is geleidelijk aan droger en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een bewolkte maandag, maar wel zacht tot 24 graden. Dinsdag meer zon en nog wat warmer, daarna frisser en wisselvalliger.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Slaan de zon in je hart. Sam Goris. Christophe. Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: Cindy op zondag van 6 tot 8. Met muzikale groeten.

welkom in het tweede gedeelte. We begonnen in het jaar 1977 met Billy Paul en Only the Strong Survive. En ja, gisteren zijn we naar Les Folles de Gang geweest en we hebben deze song nog gehoord. En ik dacht van, tja, het is lang geleden dat we die nog gedraaid hebben.

José, I Will Follow Him. En dit liedje werd natuurlijk ook gebruikt in de film van Sister Act. Maar natuurlijk in een andere versie, niet in de versie van José. Maar het was toch hetzelfde liedje. En ja, deze is een van mijn favoriete platen.

Give Me Your Sexy Body, de Jeffrey Lake Group. En of deze dame een dame was of een heer, ik weet het eigenlijk nog altijd niet. Divine, shoot your shot. Ze zag eruit als een dame, maar het was precies toch iets raar aan. Divine. We blijven in de jaren 80 daarmee.

0: gehoord aan het Bertie Franske.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.
4: Cindy op zondag van 6 tot 8. Met muzikale groeten.
5: Moest hier mijn jong leven studeren. Ik weer computerspecialist. Kost het zodanig programmeren. Tot dat ik van toeten nog blaas niet meer wist. Bijvoorbeeld hoeveel mocht ik hier.

Ik had een us, het was een kasteelke, met vast tapet en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke. En ik pijs de kijk, het is me. We gaan wel je elektrisch installeren.

mijn caravanhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer te voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag mag niet stoeven. Kreeg ik aan Tessiel ben een kart. Dus kwam per nieuwe beste kloeven. Ik ga niet meer mee op wintersport. Laat me maar.

0: Laat me maar lopen, Willem Vermanderen. En Willem Vermanderen heeft de Kleinkunst Lifetime Award gewonnen. En Willem is geen man van rode lopers, maar hij heeft wel zijn prijs gekregen. En we waren toch in het dialect bezig, dus Antwerpen van de Strangers is het officiële volkslied van Antwerpen. En het is nog niet zo lang geleden terug uitgeroepen als liedje van, het meest gekende liedje van Antwerpen. The Strangers. En u herkent natuurlijk Ziet u tabel Melancholie.
1: De liefdes op de Schelde, de baaiert van de toren, mensen op een bank. Een angstlief vrouwke en de vlakke schank,

0: Strangers. Ik ben er niet geboren, maar ik eet wel de Antwerpse handjes graag. Zowel de koekjes als chocolade. En ja, voor de mensen die dat niet kennen, Antwerpse handjes zijn een Antwerps streekproduct in de vorm van een handje. Deze handjes verwijzen naar de sage van de reus Druon Antigoon, die handen afhakte van schippers die geen tol wilden betalen. Hij werd uiteindelijk gedood door Sylvius Brabo, die de hand van Antigoon in de Schelde wierp. Maar je moet dat zeker eens proberen, want zowel de koekjes als de chocolade zijn hartstikke lekker. Mm.
1: Radio Memory. Goedenavond.
0: Give me back my love. Maywood. Daarmee zitten we in Nederland.

En we gaan naar een plaat van Elvis oorspronkelijk, maar nu in de versie van Marc Monaco en de Stray Hearts met Muddy Blue. En het is een nieuwe single trouwens.

Monaco en de Stray Hearts, Body Blue. Oorspronkelijk van Elvis en die komt er straks nog later in het programma nog eens op bezoek. En we gaan naar eentje van Simon & Garfunkel oorspronkelijk, maar nu in de versie van Disturbed en Cyril, The Sound of Silence.

0: The Sound of Silence, Disturbed, in de versie van Cyril Nu. En ja, de volgende is nog niet zo heel oud. Rosé en Bruno Mars met...
1: Ja, Twan en Dom, Game, Dom.

0: Erik Marijsen met Adieu Marian. Het was een fijne tijd.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein, potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

Sharazan Albano en Romina Power. En onze volgende, ja, ik kreeg je daar juist een berichtje. Ik ben repetjes aan het maken, dus speciaal voor die man, deze plaat. Want ik weet dat jij die graag hoort en ook voor al mijn echte vrienden. Maar ik heb er niet zoveel. Vriendschap, Liz en Lewis en Jackie LaFoe.

0: Amerikaans president Donald Trump is tegen het vertragen van de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Wetenschappers vragen daarom omdat de ontwikkeling nu te snel gaat om veilig te blijven. En ook SpaceX-topman Elon Musk steunt die vraag. Maar AI heeft nu een voorsprong op China en die wil Trump niet uit handen geven, zegt hij. Van Trump moet de Oekraïense president Zelensky stoppen met het aanvallen van Russische dieselraffinaderijen. Oekraïne veroorzaakt daardoor een tekort aan diesel, zegt hij. De dieselprijs is ook in de VS naar een recordhoogte gestegen, al heeft dat vooral te maken met de oorlog tussen de VS en Iran. En in het voetbal heeft AA Gent voor het eerst punten laten liggen. Het speelde 1-1 bij Racing Genk. Gent deelt de leidersplaats met Union. Eerder vanmiddag won Club Brugge van Antwerp 3-1. In het klassement staat club tweede op 1 punt van leider Union. Antwerp is 11e. De Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 20-9. En ook de mannen liggen eruit. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. Nog sport, want WK-leider Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spanje Formule 1 gewonnen. Zijn 8e zege al dit seizoen. Max Verstappen was 2e in Madrid, Lando Norris 3e. Het is geleidelijk aan droger en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een bewolkte maandag, maar wel zacht tot 24 graden. Dinsdag meer zon en nog wat warmer, daarna frisser en wisselvalliger.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: De beste muziek
3: hoor je hier. Radio Memory.
4: Elke zondag tussen 20 en 21 uur. Tijd voor Romantica met Cindy de Koeman op Radio Memory.

Welkom in Romantica natuurlijk. Elke dag is een nieuwe kans om te groeien, dankbaar te zijn en het beste uit jezelf te halen. Vertrouw op het proces, geniet van de kleine dingen en blijf in beweging. Je bent sterker dan je denkt. Liefde is niet iets wat je zoekt, maar iets wat je bent. Het begint bij jou, straalt door wat je doet en raakt alles wat je aanraakt. Liefde geef je niet om iets terug te krijgen, maar om de wereld mooi te maken. En onze volgende is niemand minder dan John Terra en Ik weet niet waarom.

Ik weet niet waarom John Terra. De vrouw die ik geworden ben. Ik ben trots op de vrouw die ik geworden ben. Niet omdat ze altijd sterk was. Niet omdat ze nooit brak. Maar omdat ze telkens weer haar eigen stukken bij elkaar raapte en doorging. Ik weet wat zij heeft gevoeld. De nachten waarin haar hoofd niet stil werd. De tranen die niemand zag. De momenten waarop ze zei dat het wel ging, terwijl ze van binnen bijna niet meer kon. Ik weet hoe vaak ze zichzelf op de laatste plaats zette, hoe vaak ze bleef geven, ook wanneer ze zelf bijna leeg was. Ze heeft mensen verloren, vertrouwen verloren, stukken van zichzelf verloren, maar nooit helemaal haar wil om door te gaan. Het leven heeft haar veranderd. Ze schrikt soms nog van harde geluiden, van onverwachte bewegingen, van dingen die voor een ander misschien niets betekenen, maar haar lichaam vergeet nooit wat haar hart heeft moeten dragen. En toch staat ze hier, niet onbeschadigd, niet zonder littekens, maar wel recht. Ze heeft geleerd dat sterk zijn niet betekent dat niets je bang maakt. Sterk zijn is doorgaan, terwijl iets je wel raakt. Sterk zijn is schuilen en toch weer opstaan. Sterk zijn is jezelf terugvinden nadat het leven je zo vaak heeft geprobeerd kwijt te raken. Dus ja, ik ben trots op de vrouw die ik geworden ben. Want ik weet wat het haar heeft gekost om hier vandaag te staan. She's the one, Robbie Williams.

Robbie Williams. Ik kwam het woordje liefde tegen. Ze zei, ik ben slechts een enkel woord. Ik voel me vaak zo eenzaam. Dit is niet hoe het hoort. Maar liefde is juist prachtig. Daar hoef je niets aan toe te voegen. Liefde is zo krachtig. Liefde is een waar genoegen. Liefde heeft geen woorden nodig om goed uit te komen in een zin. Liefde is zo goed. Jij kan overal. Als begin, als einde, maar ook zeker middenin. Liefde moet je delen, dan word je nog veel meer. Gebrek aan liefde is juist erg. Dat doet zoveel mensen zeer. Het woord begon te stralen, zo heb ik het nooit gezien. Ik ben dus gewoon fantastisch. Het mooiste wat er is misschien. Ja, we kunnen jou zo goed gebruiken. We verzinnen woorden om jou heen. Maar jij geeft een zin betekenis. En dat kan jij alleen. L'admin finit plus, petit la claque.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Radio Memory.
3: Goedenavond.
4: En dit werd aangevraagd door Molly, want zij vroeg een plaatje van Danny de Rover. En wij kozen voor Ik voel je hart.

dat werd dus aangevraagd door Molly. En na het gedichtje krijgt u de plaat van Celeste. En zij vroeg John Larry. Maar ik heb het niet gevonden, het plaatje dat zij vroeg. Maar ik heb dan maar gekozen voor Schat, waar was jij? En ik hoop dat dat ook goed was. Hoe gaat het? Eerlijk, ik ben bang. Constant bang. Voor liefde, voor verdriet, voor het leven. Voor de dingen die ik mezelf nog steeds niet kan vergeven. Voor de angst om straks te verdwijnen en geen idee te hebben of dit de juiste keuze zijn. Voor het niet kunnen loslaten waar anderen me lijken te vergeten. Voor de tijd die steeds sneller einde op einde stapelt en ik met de wind overal heen vlieg, maar nergens even rust vind. Maar vooral dat alles wat ik wel lief heb, ooit van me vergaat. Dus hoe gaat het? Prima. Met jou? Dus nu gaan we dus luisteren naar de plaat van niemand minder dan ons, Celeste, en ze vroeg John Larry. Ja, blijkbaar niet thuis, hè. Waar zou hij gezeten hebben?

zag ik jou. John Larry, schat, waar was jij? Liefde klinkt niet altijd als ik hou van je. Soms zit ze verstopt in kleine zinnen die bijna gewoon lijken. Doe voorzichtig. Laat weten als je thuis bent. Kleed je warm aan. Slaap lekker. Achter die woorden zit vaak zoveel meer. Aandacht, zorg, iemand die aan je denkt en hoopt dat het goed met je gaat. Misschien zeggen mensen vaker dat ze van je houden dan je denkt. Alleen gebruiken ze daar niet altijd dezelfde woorden voor. Ik ga dood aan jou en dat met niemand minder dan Bart Herman. Prachtige plaat trouwens.

0: Dit is Radio Memory.
1: Radio Memory.
2: Prettig weekend.
3: Verdriet. Het verdriet knaagt aan de wanden van mijn ziel. Maakt ongevraagd gaten in de ruimtes waar ik viel. Doof voor reden maakt niet uit wat ik zeg. Jij breekt, hij breekt, hij steekt, jij vreet zijn eigen weg. Tranen raken niet, ze doen hem harder knagen. Waar hij is geweest, resten enkel nog vragen. Dus laat ik hem gaan, wachten tot mijn lot, met mijn ogen dicht en mijn ziel kapot. Als ik er morgen niet meer ben, Phil Phillips.

0: als ik er morgen niet meer ben.
1: Phil Phillips, als ik er morgen niet meer ben. Voor deze avond wens ik je geen grootse dingen. Alleen een beetje rust in je hart. Een glimlach om wat mooi was vandaag. En warmte voor wat morgen nog brengen mag. Laat de avond zacht worden, zoals een deken om je heen. En weet, soms is gewoon even niets hoeven. Precies wat je ziel nodig heeft. En onze volgende is Rob de Nijs met Alleen is maar alleen.

0: De beste muziek hoor je hier.
1: Radio Memory.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Hij is er.
5: Hij is er.
4: De Radio Memory app.
5: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
4: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory app.
6: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
7: Android.
0: Dit is Radio Memory.
8: Goeie avond.

Tot de laatste noot gedraaid. Het kan niet zijn van David van Dijk. Liefde en realiteit, samenspel van twee. Liefde vraagt nooit of je rijk of arm bent. Maar samenleven vraagt meer dan alleen liefde. Het vraagt om communicatie wanneer het ego stijgt. Om geduld wanneer het geld minder wordt. Om toewijding wanneer de verveling komt. Liefde is het begin, de rest is teamwork van twee mensen. Wat denk jij, wat is belangrijker dan de liefde zelf? Ik denk, niks is belangrijker dan de liefde. En we kregen een verzoekje binnen en dat vanwege ons Katrien. En zij vroeg, jij bent daar. En dat van Jan Smit. Meteen krijgt u nog een paar platen non-stop na elkaar. En dat is ook meteen het einde van Romantica. Ik zou zeggen, wees bedankt voor te luisteren. Nog een fijne avond. En wees vooral heel lief voor elkaar. En ik ben er zaterdag met Wendy op 19 september. En ja, voilà, jij bent daar. Van Jan Smit, niet van Jannes, hè. Katrien.

zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan

Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tof.

0: www.hetgrootefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
0: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: Lex is er helemaal klaar voor. En jij? Liefde enzovoort.

0: waren die van de Spice Girls?
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: Het nummer werd uitgebracht als de tweede single van hun tweede studioalbum, Spice World. En is tevens prominent te horen in hun gelijknamige bioscoopfilm, Spice World. Het werd geschreven door alle vijf de Spice Girls. En dat in samenwerking met het producersduo Absolute. Too Much kreeg je te horen uit 1998. En daarvoor, als eerste vanavond in deze liefde enzovoort, kreeg je de dames van Flow te horen met Don't Break Your Heart. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie een heel fijne avond toewensen. Ja, hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. Ik ben Lex en ik ga jullie de komende twee uurtjes gezelschap houden met de allermooiste love songs van toen en van nu. Dus ik zou zeggen, maak het thuis of waar je ook misschien op dit moment mag luisteren, lekker gezellig en geniet mee van al het moois. Zoals bijvoorbeeld zometeen eentje uit 1977. Eigenlijk echt wel eentje om van weg te dromen. Voor de Floaters en Flow Down. Na deze uit 1989 voor Kylie Minogue en Jason Donovan. Especially for you. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.

Het werd in 2010 de debuutsingle voor deze Britse singer-songwriter Jonathan Jeremiah met deze prachtige Lost. Daarna zou hij trouwens nog zo'n pareltje uitbrengen. Happiness heette dat. Dit is Liefde enzovoort. En Liefde enzovoort, dat wil zeggen dat er ook een liefdeshoroscoop is. Dat is elke week zo. En dat zal dus vandaag zeker en vast niet anders zijn. Vast onderdeel in het programma. In het liefdeshoroscoop gaan we uiteraard bekijken hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld. Je hebt dus nog even geduld nodig, want je krijgt het van mij straks in deel 2. Maar aandachtige luisteraars weten het, hè. Het staat natuurlijk ook nu weer op onze Facebookpagina. Daar kan je het alvast in alle rust nalezen. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons terug. En wij zometeen luisteren naar Teddy Swims met Breakup in Reverse. Na dit pareltje uit 1995 voor Paul Weller. You do something to

oorspronkelijke Engelse versie van deze plaat heette Guardian Angel door Masquerade. Dit was de Duitsstalige uitvoering van Nino D'Angelo uit 1984, Jenseits van Eden. En je kan daar Nino of anderen die hier vanavond de toren voorbij komen of de afgelopen tijd bekijken, de videoclip, want ik heb ze op onze Facebookpagina geplaatst. Niet dus alleen dat, maar ook het liefdeshoroscoop, ik had het er net al over, vind je op diezelfde Facebookpagina terug. En ik heb ook weer gewoontegetrouw een link naar Mixcloud geplaatst. Want je kan ten allen tijde naar Liefde enzovoort luisteren. De show staat helemaal op de Mixcloud pagina. Om het jou gemakkelijk te maken, de link daarnaartoe vind je dus op onze Facebookpagina terug. Oh ja, moest je het nog niet hebben gedaan, like en of volg de pagina dan ook. Olivia Newton-John is voor jullie onderweg uit 1978. Hopelessly devoted to you. En deze komt uit 2000. Westlife.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Goedenavond.
2: Kaarslicht.
3: It started with a kiss.
2: Een glaasje wijn. En liefde enzovoort.
3: Back

jaren 70 hadden ze een hele reeks hits gescoord. En dat ging nog door tot helemaal in het begin van de jaren 80. Zoals deze dus uit 1982. Hot Chocolate. It Started With A Kiss. Uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste lastsongs van toen en van nu. Want het meest romantische programma van de Lage Landen is nog lang niet afgelopen. Uiteraard in deel 2 dan ook het liefdeshoroscoop. Hoe is het met jouw liefdesleven gesteld de komende week? Wel, we gaan het straks allemaal van dichterbij bekijken. In dit uur nog eentje uit 1986. Marilyn Martin, Move Closer. Graag tot zometeen.

0: 1991, Alexander O'Neill met Sentimental. En daarvoor, als eerst in deel 2 van deze Liefde enzovoort, Bruno Mars, Risk It All. Fijn dat je nog steeds luistert naar het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Nog een klein uurtje blijf ik bij jullie met de mooiste lastzongs van toen en van nu. Ik ben Lex en ga jullie daarbij gezelschap houden. Met over een drietal platen, dan komt het er eindelijk aan. Het liefdeshoroscoop. En dan gaan we van dichterbij bekijken wat de liefde allemaal voor jou in petto heeft. We gaan die tijd vullen met bijvoorbeeld een hele fijne 1975 voor Earth, Wind and Fire. That's the way of the world. En wat dacht je van Dionne Warwick en Friends? That's what friends are for. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.
2: And

0: zelfs kreeg je te horen. Met Safe & Sound. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Wat gaat er de komende week met jou allemaal gebeuren? Op het vlak van de liefde? Daar gaan we nu naar kijken.
1: Ram?
0: Je bent deze week minder geneigd om alles zelf te bepalen. Singles kunnen merken dat iemand anders meer initiatief neemt en dat voelt eigenlijk best prettig. Bij koppels zorgt een open houding voor meer begrip. Al moet je soms eerst even luisteren voordat je reageert. Er zit vooruitgang in je liefdesleven, maar geduld blijft belangrijk. 6 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Je hebt behoefte aan zekerheid en daardoor kijk je soms iets te kritisch naar wat er gebeurt. Singles kunnen een interessant contact te snel beoordelen. Bij koppels kunnen kleine verschillen in verwachtingen voor wat afstand zorgen. Probeer niet alles meteen een vaste betekenis te geven. 2 knuffelpunten stier.
1: Tweelingen.
0: Je charme en spontaniteit vallen deze week bijzonder goed. Singles kunnen een leuke klik ervaren met iemand die je nieuwsgierigheid prikkelt. Bij koppels brengen humor en onverwachte plannen opnieuw meer speelsheid. Je voelt dat liefde ook gewoon leuk mag zijn. 9 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: Je emoties zijn sterk, maar je hoeft ze niet voortdurend te analyseren. Singles kunnen belangstelling voelen voor iemand die rustig en betrouwbaar overkomt. Bij koppels helpt een warm gesprek om opnieuw dichter bij elkaar te komen. Geef jezelf de tijd om te ontdekken wat je werkelijk wil. 4 knuffelpunten voor de kreeft.
1: Leeuw.
0: Je liefdesleven vraagt deze week wat meer aandacht dan gewoonlijk. Singles kunnen signalen verkeerd interpreteren en daardoor onnodig onzeker worden. Bij koppels kan een kleine ergernis blijven hangen wanneer niemand het initiatief neemt om erover te praten. Een beetje meer openheid voorkomt afstand. 3 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je weet beter wat je nodig hebt en durft dat ook te laten merken. Singles staan sterker in hun schoenen en trekken daardoor vanzelf interessante aandacht. Bij koppels ontstaat er meer rust wanneer jullie duidelijke afspraken maken. Een gevoel van zekerheid geeft de liefde extra ruimte. Maagd, je hebt er deze week 8 verdiend. En we hebben er natuurlijk nog 6 te gaan en die krijg je van mij over een drietal platen.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Je wil graag harmonie, maar hoeft daarvoor niet altijd toe te geven. Singles kunnen merken dat iemand steeds meer belangstelling toont. Bij koppels zorgt een eerlijk gesprek voor een betere balans tussen geven en ontvangen. Je ontdekt dat duidelijkheid soms juist voor meer romantiek zorgt. 5 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Je liefdesleven krijgt deze week een krachtige impuls. Singles stralen aantrekkingskracht uit en kunnen sterk geraakt worden door iemand die precies de juiste snaar weet te raken. Bij koppels zorgt openheid voor meer passie en intensiteit. Venus in Schorpioen versterkt je behoefte aan echte gevoelens en oprechte verbondenheid. Schorpioen, jij bent de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je hebt behoefte aan beweging en frisse energie. Singles staan open voor contacten buiten hun gebruikelijke kring en kunnen daardoor aangenaam verrast worden. Bij koppels zorgt samen iets nieuws ondernemen voor extra plezier. Je enthousiasme werkt aanstekelijk. 7 knuffelpunten, boogschutter.
0: Steenbok.
1: Je houdt gevoelens liever onder controle. Maar juist dat kan deze week tegen je werken. Singles wachten misschien te lang voordat ze laten merken dat iemand hun aandacht heeft. Bij koppels kunnen opgekropte irritaties voor afstand zorgen. Het wordt tijd om iets uit te spreken wat je al langer bezighoudt. 1 knuffelpuntje.
0: Waterman.
1: Je kijkt met meer vertrouwen naar wat er voor je ligt. Singles kunnen een oude twijfel eindelijk loslaten en daardoor ruimte maken voor iets nieuws. Bij koppels brengt een verrassend gesprek een frisse kijk op de relatie. Je hoeft niet alles te veranderen om toch vooruitgang te voelen. 6 knuffelpunten.
0: Vissen.
1: Je voelt je deze week opvallend goed in je vel en dat straalt af op je liefdesleven. Singles kunnen rekenen op meer belangstelling dan verwacht. Bij koppels ontstaat een zachte, romantische sfeer waarin jullie opnieuw genieten van elkaars gezelschap. Er is weinig nodig om je gelukkig te maken. Vissen, jullie hebben 9 knuffelpunten verdiend. En uiteraard lees je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje rustig na op onze Facebookpagina. En dat vind je onder Liefde Spatie ENZ. En volg je ook dagelijks via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

0: Radio Memory.
1: Radio Memory.
2: Radio met gevoel, liefde enzovoort.

uniek aan deze Cool Cat is dat nagenoeg alle instrumenten bespeeld worden door John Deacon. Alleen de elektrische piano werd verzorgd door Freddie Mercury. Brian May trouwens en Roger Taylor spelen en zingen niet mee op deze track. Heerlijk nummer voor Queen uit 1982.

zoals je het kan horen hè, aan deze melodie, dan zit liefde enzovoort er helaas bijna op. Uiteraard weer voor straks lekker slapen, maar vooral ook morgen goed ervan. En heb ik een slaapmutsje voor jullie bij. En dat wordt er eentje uit 2010 voor Thomas Dolby. I scare myself. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe liefde enzovoort. Graag tot dan.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

niet openscheurt. Mijn ervaring is het graf insleurt. Met een beddenbak in slik verzinkt. Heel met een boel de duvel stinkt. Ik heb blind een architect vertrouwd. Mijn huis is bestort gebouwd. Een vunze zootje kwik aan lood. Mijn kalf is blauw en mijn koe is te rood. Het is wel komiek en artistiek. Oh, ze zijn doodziek van de chemiek.

Een hele berg bedrukt papier van het aanslagjaar en de achterstel. Ze sneeuwen kim en vel. Voor het kindergeld en de ziekenbond, voor de vulkarren en voor Max de Nond. Van de advocaat een heel verhaal en van de fliks een procesverbal. Een koden douche 's nachtens vroeg. Vadertje staat en nooit genoeg.

supermarkt. Met vlees en kaas en groen slapart. Met volgeladen autobak. Rechten er eens op mijn gemak. Met wekelijks keukenransoen van kik en keun, kalf en kalkoen. Ontvet ons met in pot en pak, in doos, in blik en plastic zak. Bespoten, gekleurd, gesteriliseerd. Langs alle kanten geforceerd.

ondervind. De onbeschofte zotteklap, de achterbak zijn papperlapap. Het geblaast geraasde ogenkrap van boeven met een christuskop. Het gejang, de stang, de bucht en brol van de wereldbol dat roverschool.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.